0: opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: moment.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
4: Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Automobilisten in de regio moeten de komende 4 weken rekening houden met flink verkeershinder. De Wijkertunnel op de A9 is afgesloten vanwege werkzaamheden aan het ventilatiesysteem. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel en de Koentunnel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd die kan oplopen tot 1 uur. Ook enkele opritten naar de Velsertunnel zijn tijdelijk afgesloten om de doorstroming in de regio te verbeteren. De CO2-uitstoot van het verkeer in Haarlem daalt sneller dan verwacht. Volgens nieuwe cijfers ligt de stad ruim op koers om de uitstoot in 2030 met 60% te verminderen ten opzichte van 1990. Vooral schonere auto's en bestelwagens zorgen voor de afname. De gemeente benadrukt wel dat verdere maatregelen nodig blijven om de klimaatdoelen te halen. Bij een supermarkt aan de Jan van Gooyenstraat in Heemstede is maandagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een airco-installatie op het dak van het pand. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand en ontruimde uit voorzorg meerdere naastgelegen panden. De brand was snel onder controle en niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Pride Haarlem gaat deze week van start. Tot en met zaterdag vinden verspreid door de stad activiteiten plaats die in het teken staan van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Het hoogtepunt is zaterdag met de Pride March. De optocht vertrekt vanaf het Stationsplein en eindigt op het Nieuwe Kerksplein. Daar kan je de rest van de middag vermaken met muziek, optredens, een informatiemarkt en verschillende activiteiten voor bezoekers.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en 2 schepen in de straat van Hormuz. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot 33 in het zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 3 kilometer file tussen Uitgeest en Knoopend Velzen. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
4: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
3: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreedt het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto-spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
5: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE.
3: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Een goede morgen Haarlem, heerlijk warm in Haarlem en omstreken.
7: Goedemorgen.
8: Vroeg op.
9: Met Rob Jonker.
6: Ja, dat dacht ik wel. Maar een heerlijke zon en een prima temperatuur. Het is dinsdag, de 14e juli. 14 juli.

Het is 7:05 op jouw lokale radio. Goedemorgen. En als ik even kijk naar Visual Radio, zie ik dat de camera niet helemaal goed staat. Maar dat even terzijde. Goedemorgen. Het is dinsdag 14 juli des heren 2026. Het is ook de 14 juli in Frankrijk. Een nationale feestdag. Ga je er straks nog een beetje over vertellen, mocht je daar iets over willen weten. Wat gaan we doen vandaag? 3 uur zijn we je gastheer. We duwen je richting de badkamer. We zitten bij je koffietafel. Of aan je koffietafel. En misschien reizen we op dit ogenblik wel een stukje met je mee. Want via haarlem105.nl, onze website, kun je ons blijven volgen. En blijven luisteren als je maar wifi of 5G hebt. Ja, wat gaan we doen het eerste uur? Straks om 7:30. Ja, daar is ze weer. Tessa Bosma, de nieuwslezeres van dienst. En wat zijn haar onderwerpen? Ik ga het je vertellen. Ja, daar komt-ie. De Wijkertunnel, ja, die is 4 weken dicht. Misschien weet je dat wel. En als je vanuit Alkmaar komt, dan weet je dat. Want je wordt geleid naar de A22. Jazeker, de Velsertunnel. En vanochtend reed ik daar en het stond al aardig vast. Maar ik zie op dit ogenblik in de verkeersinformatie dat het allemaal wel redelijk doorloopt. Bij Heemskerk zijn er wat problemen. Want er zijn mensen die omrijden en die komen dan zo de A22 op. Ja, nou goed. Ik hou het voor je in de gaten. We gaan sowieso naar de verkeersinformatie kijken. Maar dat is een onderwerp waar Tess het over gaat hebben. Koelteplekken geopend vanwege hitte. Want dat blijft natuurlijk warm. Maar ook daar krijg je van mij informatie over de verkeersinformatie straks. Supermarkt in de brand. En dat gebeurde in Heemstede. En dat was een stevige supermarkt. Tess gaat erover vertellen. CO2-uitstoot daalt sneller dan verwacht. Dat is mooi. Dat is een positief verhaal. En Pride Haarlem van start over positief verhaal. Gesproken. Dat is een ding dat zeker straks om 7:30, 8:30 sharp, is Tessa Bosma het Haarlem 105 nieuws aan het voorlezen voor je. We hebben even in de krant gekeken. Het Haarlems Dagblad van vandaag geopend. Droogte in de Eimond, maar besparen op water blijft lastig. We gaan je erover vertellen. En details over de megafraude van SRO blijven geheim. Geheim? Ja, geheim. Berucht onderzoeksrapport gaat achter slot en grendel. Oh jee. We gaan even kijken naar de KLM, want die zoekt alternatieve routes naar waarschuwing van Houthis. Ja, dat is in het buitenland, maar misschien heb je er wel mee te maken. En een ratelslang die dwaalt door de berm van de Valkenhoeflaan in Zandpoort Noord. Ai, ai, ai, ai. Uitzicht vanaf de 9e verdieping van de stewardessenflat in het stationsgebied is fenomenaal. Het is een nieuwe, deze zomer gaat het Haarlem zo wat te kijken in de buurt van hoge uitzichten in Haarlem. En dit is er eentje. En klaterklanken dit jaar weer een tweedaags festival bomvol talent. Er komt een festival aan. En we gaan nogmaals, tweede keer Schiphol, ook over 750.000 reizigers hebben die minder mobiel zijn en die zelf begeleid gaan worden door, in dit geval, de KLM zelf. We gaan naar het landelijke nieuws kijken. Ja, het landelijke nieuws. De rechtbank in Haarlem, jazeker, doet uitspraak. Dus we zijn landelijk, eigenlijk lokaal nieuws, maar het is landelijk. De rechtbank in Haarlem doet uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar, die in 2020 bij Marken werd doodgereden door een man die in Duitsland woont. Hij reed door naar het ongeval. Het OM heeft 8 weken geëist. En op het WK-voetbal komen vanavond Frankrijk en Spanje in actie. Dat wordt een hele mooie halve finale in het Dallas Stadium in de Amerikaanse staat Texas. De wedstrijd wordt live uitgezonden natuurlijk, die kun je volgen. Ja, dat is een ding dat zeker is. En de Tour de France gaat na een rustdag weer verder. De 10e etappe gaat van, daar komt hij, Aurillac naar Le Lorient. Le Lyon. Lyon, niet Lorient. Lyon staat vandaag op het programma. Ondanks dat het een nationale feestdag in Frankrijk is, gaat de Tour de France gewoon lekker door. Nou, dat allemaal. We gaan natuurlijk heerlijke muziek draaien voor je, want het is tenslotte de dinsdag, de 14 juli. Opstaan, pakken voor de... Ja, en als je wakker wordt op die dinsdag, je draait je nog even om. Je denkt, een nieuwe werkdag waarschijnlijk wel. Of heb je al vakantie? In het noorden is de vakantie al begonnen. Meer dan, volgens mij 2e week alweer. Maar je weet ook dat het vandaag prachtig weer wordt. En ik doe met je mee. Straks om 10 uur ben ik klaar. En dan ga ik richting Zilt aan de Zee en de Muiden.
om daar vandaag genieten van. Het strand en het mooie weer. 7:10. Fijn dat je luistert. Chris Rea on the beach.

Nou, die zin heb ik, kan ik je vertellen. Ik ben tot 10 uur bij. En dan stap ik in de auto en... dan ga ik heerlijk richting het strand van de Muiden. En dit gevoel geeft Chris Rea ons, jazeker. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Is het strand weer? Ja, kan ik je zeggen.

0: Het weerbericht in Haarlem. Het is al 19 graden. Als je al op bent, ga je dat merken. En het wordt vandaag 29 graden, ja zeker. En dat loopt tot op, hè. Vanochtend om 10 uur zitten we al op 23 graden. Om 12 uur op 26 graden. En het wordt 29 graden zo rond 4 uur vanmiddag pas. Maar er staat wel een lekker briesje. 27 kilometer per uur. Het wordt goed toeven, toch?
1: Dit is Haarlem 105. Press it.

Die mooie tv-serie Maxima. Het tweede deel is uit, maar wij moeten even wachten. Tenminste, als je geen abonnement op Videoland hebt. Chris Hepp maakte de muziek. I will go there. 17 over 7. Ja, I will go there. En kun je overal naartoe gaan? Nou, dat valt wel een beetje mee, denk ik. We gaan even kijken hoe het zit met de verkeersinformatie en hoe het zit met de Noord-Hollandse wegen. Ja, op dit ogenblik 147 kilometer met 43 files. Ja, en er zijn natuurlijk een aantal dingen dicht. Daar gaat Tessa het straks ook over hebben. De A9, onder andere. Maar we gaan eerst even kijken naar de A8. Zaanstad-Assendelft, knooppunt Zaandam, 3 minuten met 2 kilometer. Dat is een bekende vlak bij mij in huis. Nou, de A9, die weet je, die is dicht. Dat is niet alleen tussen Velzen en Beverwijk en Akersloot en knooppunt Velzen. Dus Amstelveen-Alkmaar en Alkmaar-Amstelveen. Maar ook op Diemen-Amstelveen, bij het knooppunt Diemen-Amsterdam-Zuidoosten. Ook dat nog, ja, het zit er allemaal bij. Heeft dat problemen op de A22? Want daar moet je langs rijden. Ik ga even voor je kijken. Nee, op de A22 rijdt het allemaal wel goed door. Maar het heeft wel een actie op een, nou ja, B-weg. Misschien is het wel een C-weg. De Plesmanweg, communicatielaan bij Heemskerk. De Laan der Nederlanden richting de A9. Want die wordt geadviseerd als je via Heemskerk rijdt, vanuit Beverwijk of wat dan ook. Dan kun je namelijk de A9 op en dan via de A22 de Velse Tunnel in. 27 minuten met 2 kilometer. Allemaal sterkte daar. En Wyatt Flores zingt Drive All Night. Ja, dat wordt lastig.

Ja, met die warmte kun je beter, maar 's nachts gaan rijden. Nou, ik heb wel het gevoel dat mensen steeds vroeger van huis vertrekken. Als je weet dat ik om 6 uur onderweg ben en vandaag het al hartstikke druk was. Maar dat heeft natuurlijk nogmaals te maken met de wijkertunnel die dicht gaat. Dicht is. Wyatt Flores, Drive All Night.

0: de afgelopen jaar precies is voorgevallen bij het sportvastgoedbedrijf SRO, dat zal onduidelijk blijven. Het heeft alles te maken met het feit dat het onderzoeksrapport geheim blijft. Vorige maand maakte de Haarlemse, Amersfoortse NV bekend dat er waarschijnlijk voor 5 miljoen namelijk gefraudeerd is. En dat is een behoorlijk bedrag. Details van de misstanden zullen niet in de openbaarheid komen, want SRO houdt het onderzoeksrapport geheim, naar eigen zeggen, vanwege wettelijke verplichtingen. Hoe zit dat precies? Nou, de een na de andere wethouder en gemeenteraad vroeg de afgelopen maand al om dat onderzoeksrapport van Ernst & Young, het accountantskantoor. Daaruit blijkt dat er voor 4,5 miljoen euro aan financiële malversaties hebben plaatsgevonden bij SRO. Dit bedrijf beheert overigens meer dan 120 sportzalen en zwembaden in Haarlem, Velsen, Zandvoort en de regio Amersfoort. Het document is opgesteld na een klokkenluidersmelding van de afgelopen december. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom SRO weigert het rapport openbaar te maken. Vanwege wettelijke verplichtingen kunnen we inhoudelijk geen commentaar geven, zegt het bedrijf. En dat heeft nogmaals te maken met de privacy en het feit dat er een klokkenluider genoemd wordt. Ja, wethouder Bas van Leeuwen zit namens de gemeente Haarlem bij de aanhoudingsvergadering en volgt de redenering van SRO. Ja, zelf heeft hij het rapport ook niet ingezien, verklaart hij. SRO en Ernst & Young geven aan dat ze het rapport niet kunnen delen, onder meer om de privacy en de veiligheid van de klokkenluiders te beschermen. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Via een wet op de openbaarheid van bestuur probeert het rapport alsnog boven tafel te krijgen. De gemeente Haarlem en Amersfoort hebben bevestigd de aanvraag te hebben ontvangen, maar hebben er nog niet inhoudelijk op gereageerd. Ja, bekend is nogmaals dat er flink gerommeld is in de periode 2024-2025. Het gaat om dubieuze en dubbele facturen, onverifieerbare. Oh, dat is een lastige. Onverifieerbare werkuren. Ja, ik heb hem. Opgeluste projectresultaten. En gebrekkig toezicht en niet aanwezige verklaring van gedrag, VOG's. Oh, het is allemaal wel heel lastig. Nou, kortom, er is daar van alles aan de hand. Haarlems Dagblad gaat het proberen boven tafel te krijgen.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Ja, dat is wat bij dat SRO, hè? Bijna 7:55. Het laatste nummer voordat we met het Haarlem 105 nieuws komen. Dit is natuurlijk Whitney Houston, Love Will Save the Day.

Whitney Houston. Helaas, al lang niet meer onder ons. Maar we hebben hele mooie nummers van haar. En dit is er een. Love Will Save the Day. Nou, dat hoop ik voor je. Het is dinsdag de 14 juli. En je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. We gaan richting het Haarlem 105 nieuws. Tessa Bosma zit voor jou klaar. De nieuwslezeres van dienst.

0: Haarlem 105.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
2: Goedemorgen, Tessa.
1: Automobilisten in de regio moeten de komende 4 weken rekening houden met flink verkeershinder. De Wijkertunnel op de A9 is afgesloten vanwege werkzaamheden aan het ventilatiesysteem. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel en de Koentunnel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd die kan oplopen tot 1 uur. Ook enkele opritten naar de Velsertunnel zijn tijdelijk afgesloten om de doorstroming in de regio te verbeteren. Met temperaturen die deze week kunnen oplopen tot zo'n 30 graden heeft de gemeente Haarlem voor het eerst speciale koelteplekken geopend. Verspreid door de stad zijn 11 binnenlocaties ingericht waar inwoners gratis terecht kunnen om af te koelen. Het gaat onder meer om De Schuur, Club Schalkwijk, het dorpscentrum Spaarndam en verschillende kerken. Ook wijst de gemeente op groene plekken zoals de Haarlemmerhout, het Schoterbos en de Haarlemmer Kweektuin. Op deze plekken blijft het op warme dagen koeler dan in de bebouwde kom. De CO2-uitstoot van het verkeer in Haarlem daalt sneller dan verwacht. Volgens nieuwe cijfers ligt de stad ruim op koers om de uitstoot in 2030 met 60% te verminderen ten opzichte van 1990. Vooral schonere auto's en bestelwagens zorgen voor de afname. De gemeente benadrukt wel dat verdere maatregelen nodig blijven om de klimaatdoelen te halen. Pride Haarlem gaat deze week van start. Tot en met zaterdag vinden verspreid door de stad activiteiten plaats die in het teken staan van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Het hoogtepunt is zaterdag met de Pride March. De optocht vertrekt vanaf het Stationsplein en eindigt op het Nieuwe Kerksplein. Daar kan je de rest van de middag vermaken met muziek, optredens, een informatiemarkt en verschillende activiteiten voor bezoekers.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en 2 schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk, zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 graden in het zuiden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol. De vertraging is 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

Nou, haal dat little bit maar weg, hoor. One Republic op je radio.

0: krijgt van mij straks het weerbericht in hangen. Dan. En dat is veel sunshine. Dankjewel Tessa voor het Haarlem 105 nieuws. We komen jou straks weer tegen om 8:30. Ja, je hoorde Tessa al vertellen over koelteplekken die gecreëerd worden in Haarlem. Maar we moeten ook even naar het watertekort kijken. In watertekort in Nederland klinkt een beetje van tegenstrijdig. Want we zijn omringd door water. En landinwaarts zijn er meren genoeg. Maar toch stevenen we volgens waterbeheerders echt af op een watertekort. Inwoners krijgen het advies om korter te douchen en het zwembadje in de tuin minder vaak te vullen. Want korter douchen en minder vaak de tuin besproeien met kraanwater of een regenton plaatsen. Dat zijn een aantal manieren om waterverspilling te voorkomen. Ja, is het nou echt zo erg? Nou, ja goed, het is al een lange tijd behoorlijk droog. En je hoort het net al in het nieuws. Ja, ook de waterstanden in de rivieren zijn behoorlijk laag. Ja, en niet alleen huishoudens verbruiken veel water. Ook zwembaden hebben dagelijks grote hoeveelheden nodig om de waterkwaliteit op peil te houden. Toch betekent de droogte voor hen niet dat er simpelweg minder water kan worden gebruikt. Dat is dus niet zo. Hoewel dat misschien voelt als dweilen met de kraan open, leuk woordgebruik overigens, heeft kort douchen volgens het PWN, die verantwoordelijk is voor het waterbeheer, wel degelijk een positief effect op de watervoorraad. 1 minuut korte douchen, hoor hem even, scheelt al 8 liter water. Als iedereen in het PWN-gebied 1 jaar lang dagelijks 1 minuut korter zou douchen, besparen we ongeveer evenveel water als het jaarlijkse drinkwatergebied van alle inwoners van Alkmaar. Het is maar even dat je het weet. Dat zijn toch cijfers waar je denkt, zo. Ja, gebruik bijvoorbeeld de kleine wc-knop in plaats van de grote. De grote gebruikt namelijk ongeveer 6 liter water per spoelbord. En de kleine maar 3. Ook dat is weer een mogelijkheid. Nou, met water omgaan, denk er eens een beetje bij na.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Een prachtig nieuw nummer van Sam Smith. My God. En hiermee kun je wakker worden.

Ja, het is natuurlijk heel persoonlijk, maar ik vind het een kippenvelnummer. Sam Smith wilde dit nummer altijd al maken. Het nummer wat hij nog nooit geschreven had. My Guy. 7:55. Op Haarlem 105. Ja, we gaan even naar Schiphol. En dat valt onder onze Noord-Hollandse regio. Er is wat aan de hand. En misschien moet je daar even op letten als je die kant op gaat. KLM onderzoekt namelijk alternatieve routes voor 2 geplande vluchten van India naar Amsterdam. De toestellen vliegen normaal gesproken door het Saoedische luchtruim. Maar de maatschappij bekijkt andere opties om de veiligheid te waarborgen. Hoe zit het namelijk? De Houthis in Jemen waarschuwden maandag luchtvaartmaatschappijen om voorlopig niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. De beweging heeft een aanval op een luchthaven in Saoedi-Arabië uitgevoerd als vergeldingsaanval. De Houthis, die een deel van Jemen onder controle hebben, zeggen dat ze ballistische raketten en drones hebben ingezet bij hun aanval op Abah International Airport. KLM volgt de ontwikkeling in de regio natuurlijk nauwlettend. De veiligheid van onze passagiers en bemanning heeft altijd de hoogste prioriteit. Dat begrijpen we. Op dit moment bekijken we de mogelijke impact op ons netwerk, zegt een woordvoerder van KLM. Ze kan nog niet aangeven wat de gevolgen zijn voor de vluchten die voor de komende week op de planning staan. Dus mocht je richting India gaan op vakantie, dan moet je even met de KLM contacteren hoe dat precies gaat. Maar veilig

0: Ja, het is gewoon maar zo'n another day. Dinsdag de 14 juli. En je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. We zijn er elke werkdag, van maandag tot en met vrijdag. Gisteren beet hij het spits af. Dat was een Ron Anbeek. Op de maandag op je radio. Voorlopig vanwege het zomer doen we geen, eigenlijk geen weekenden meer. Nou, dat doen we tot ongeveer half augustus. En dat heeft alles te maken dat er allerlei collega's op vakantie zijn. Waardoor we met steeds minder collega's zijn om te bemensen, om het zo maar te zeggen. En vergeet niet, misschien was je dat vergeten. Het is vrijwilligerswerk. We worden niet betaald en we doen het graag. Maar het moet wel redelijk blijven. Dus op deze manier proberen we dit een beetje onder de vleugels te houden. Je krijgt een weerbericht van mij. Als je nog niet buiten geweest bent en je bent net wakker. Wat gaat dat geven in Haarlem? Ik kan je vertellen. 19 graden is het al. En het gaat, daar komt hij, naar 29 graden. Wauw. Ja, dat wordt gewoon heerlijk op een terrasje zitten. Een beetje beschut onder een parasol. Want ja, de zon die is krachtig, kan ik je vertellen. En om 10 uur is het bijvoorbeeld al... ja, dan is het al... Hoeveel? Ja, nou, dat is het al... 10 uur is het al 23 graden. En 12 uur is het 26. Eind van de middag zitten we op die 29 graden. Er staat een briesje, 28 kilometer per uur. Het is gewoon een prachtige dag.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Niels Geuzenbroek. Muziek uit je buurt om 14 voor 8. Mine.

Niels Geuzenbroek. Muziek uit je buurt. Dat is een vaste item binnen Haarlem 105. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Ja, we slaan het Haarlems Dagblad even open. Er staat een apart artikel in. Danny Mulder. Hij kijkt raar wanneer hij op zaterdagnacht zijn hond uitlaat. En tussen de bosjes zit hij in de Valkenhoeflaan in Zandpoort Noord. Ziet hij wat bewegen en hij denkt, hè, het lijkt wel op een tropisch slangetje. Ja, het dier was volgens Mulder zo'n 80 centimeter lang. Hij was wit met een paar lichtgroene strepen op zijn rug. Ja, ik zag wel meteen dat het om een tropische slang moest gaan en niet gewoon een adder. En ja, hij durft hem dan ook niet op te pakken, maar belt de Zandpoorter het 0900-nummer van de politie. Ja, en daar zegt hij dat hij 45 minuten aan de lijn is geweest, maar er werd nog steeds niet opgenomen. De dierenambulance werd gebeld, maar ook daar vangt hij bot. Ja, na navraag van de dierenambulance vertelt voorzitter Gerrit van Egmond dat het moeilijk is om vrijwilligers te krijgen voor de late avond in de nacht. En daarom zijn we bezig met een telefooncentrale in het oosten die dit soort telefoontjes dan wel aan kan nemen. Ja, en de volgende ochtend vindt deze Mulder de slang die dan dood is met gaatjes in zijn lijf geprikt. Hij maakt een filmpje, die kun je overigens terugzien op Haarlems Dagblad. En er wordt ook nog even met reptielopvang Zwanenburg gebeld door de krant van, nou ja, hoe zit dat precies? Nou, volgens de beschrijving gaat het om een zogenaamde maisslang, oftewel bekend als rattenslang. Deze dieren zijn erg populair omdat het albino's zijn. Dat verklaart een beetje de witte kleur wat dat betreft. Rob Dumont van de reptielenopvang Zwanenburg geeft wel aan dat het dier waarschijnlijk niet gedumpt is. Het zijn meesters in het ontsnappen. Dus iemand zal dat waarschijnlijk gewoon bij zich houden en is ontsnapt. Ja, het blijft het best om de dierenambulance te bellen, maar ja, het dier moet dan wel bereikbaar zijn wat dat betreft. Goed, een aparte situatie in het weekend, toch? Adam Lambert. Je zou hem ook kunnen kennen als de stem van Freddie Mercury. Hij heeft een tijd met Creed opgetreden na het overlijden van Freddie. Dit is een eigen nummer, Under the Rhythm.

0: Ja, ritme heeft het nummer zeker. Het is 7 voor 8. En dit is Adam Lambert. Under the Rhythm. We gaan zo even naar de verkeersinformatie kijken. Mocht je zo je auto in willen stappen. Ja, je weet natuurlijk dat er op de A9 van alles aan de hand is. De Wijkertunnel is dicht. En dat heeft wel zijn effecten. We gaan even kijken voor je. Allereerst de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Breukelen op Koude. Sta je 8 minuten vast met 7 kilometer. Dat is niet niks. Dan kijken we even verder. En dan hebben wij even kijken waar wij de volgende hebben. Ja, de A9. Daar zijn de werkzaamheden. Amstelveen, Alkmaar en Alkmaar, Amstelveen. De A9 is dicht en je moet via de A22. Heeft dat effecten op de A22? Nou ja, dat kan ik je wel zeggen. De A22 Beverwijk-Velsen. We hebben het natuurlijk over de Velsen-tunnel. Knopen Beverwijk, knopen Termuiden. 6 minuten met 5 kilometer. Het valt allemaal nog wel mee. Maar ook een B-weg. En dat is eigenlijk een B-weg heel ver weg, om het zo maar te zeggen. Maar dat is bij Heemskerk. Planesmanlaan, communicatieweg. Dat is de Laan der Nederlanden richting de A9. 21 minuten met 2 kilometer. Er wordt er namelijk geadviseerd als je in Beverwijk of omgeving rijdt. Je kunt die toegangswegen naar de Velsen-tunnel. Die zijn afgesloten. Dus je kunt via Heemskerk rijden. Maar dan krijg je dus dit. 21 kilometer met 21 minuten met 2 kilometer. Dat is iets minder heftig. Sterkt allemaal.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Nou, dan maar iets moois, toch? Teddy Swims. Waar staat geschreven dat je alles moet weten? Some things I'll never know. Walking.

0: Thang Things I Never Know. Nou, wat we wel weten is dat we zo weer terug zijn bij... Het eerste uur zit erop van vandaag de dag. Live vanaf de Zijweg, Zijweg nummer 10. Jazeker. We gaan nog 2 uur door. We zijn tot 10 uur bij. En daarna zijn we er met Haarlem Werkt. Blijf gewoon lekker ingetuned op Haarlem 105. En dan zijn we zo weer bij je terug. Tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
5: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van 1 kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
4: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
6: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
4: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A22 Beverwijk richting Velsen bij Knopend IJmuiden 5 kilometer file. 10 minuten vertraging. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Goedemorgen Haarlem. De zomer in de bol met deze temperaturen.
8: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. 8:02. Heb je al eens een leugentje op bed, Will? We openen de 2e uur met Fleetwood Mac. Little Lies.

0: Tell me lies, tell me sweet little lies. Nou, dat gaan we niet doen. Goedemorgen. Het is 6:06 op jouw lokale radio vandaag de dag. En dit is de ochtendshow. Live vanaf de Zijweg, Zijweg nummer 10. En als je niet weet wat het is, de Zijweg ken je misschien wel in Haarlem. En misschien ken je die grote Albert Heijn bij de Haarlem. Daarachter zitten wij. En dat voel je van tijd tot tijd met van die grote, zware vrachtwagens die je de spullen komen brengen. Maar goed, dat even terzijde. Wat gaan we doen in het tweede uur? Nou, dat kan ik je heel snel vertellen. Straks om 8:30 kom je haar tegen. We hebben natuurlijk het Haarlem. Ja, zeker. Het Haarlem 105 nieuws. Ook zeker. En we gaan. Wat gaat er op het Haarlem 105 nieuws gebeuren? Ik ga het je vertellen, want Tessa Bosma is de nieuwslezeres van dienst. En zij heeft mij natuurlijk gewoon keurig geïnformeerd wat ze gaat doen. Het volgende. Luister. Wijkertunnel 4 weken dicht. Daar gaat Tessa iets over vertellen. Nou, daar kunnen we je ook vertellen, want we geven de verkeersinformatie. Maar ja, 4 weken wordt het een beetje afzien. Welke kant moet je op en hoe moet je dingen bereiken? Nou, Tessa gaat er iets over vertellen. En de koelteplekken geopend vanwege hitte in Haarlem. Ja, dat gaat dan zomaar gebeuren. Supermarkt in brand in Heemstede en een CO2-uitstoot die daalt sneller dan verwacht. Dat is wel heel positief. En zeker een positief nieuws. Pride Haarlem is van start. Daar gaat het allemaal over. Om 8:30 kom je Tessa Bosman tegen. En dat doen we elke uur rond de klok van 9:30. Ja, ik heb het Haamsdagblad geopend. Er staan ook genoeg interessante items. Omdat het zo heerlijk weer is, is de droogte in de IJmond best aanwezig. Besparen op water blijft lastig, maar ik ga je toch een paar tips geven die het Haamsdagblad meegeeft, hoe je mee kunt helpen op het besparen. Ja, details over de megafraude van de SRO blijven geheim. Een berucht onderzoeksrapport gaat achter slot en grendel. Hoe dat precies ziet, ik ga het je vertellen. En de KLM gaat alternatieve routes zoeken vanwege waarschuwingen van Houthis. Wat is dat precies? Ik vertel het je. En je zal het maar gebeuren, hè, dat je van het weekend gewoon ergens een slang ziet rondkruipen in de Zandpoort. Het blijkt een rattenslang te zijn. Ik vertel je het verhaal. En wat hebben we nog meer? Ja, er is klaterklanken. Een 2-daags festival bomvol talent. Blijf luisteren. En Schiphol gaat, want daar hadden we het net ook over, maar gaat ook nog 750.000 reizigers die minder mobiel zijn, zelf begeleiden. Dat is een mooi streven, al zeggen we zelf. We gaan even naar het landelijk en internationaal nieuws. Ja, dan blijven we toch een beetje lokaal. Want de rechtbank in Haarlem doet uitspraken in de zaak van de 14-jarige Tamar. Zij werd in 2020 bij Marken 's nachts doodgereden. De verdachte is een man uit Duitsland. Hij kreeg in eerste instantie een boete voor onoplettendheid. Maar na heropening van het onderzoek komt de man nu toch voor de rechter. Het Openbaar Ministerie heeft 8 weken geëist. Ja, het WK voetbal, we hadden wat rustdagen, maar de eerste halve finale gaat vanavond plaatsvinden. Volgens mij is dat om 9:00. Frankrijk tegen Spanje is een prachtig affiche. In het Dallas Stadium in de Amerikaanse staat Texas gaat dat plaatsvinden. En de wedstrijd kun je natuurlijk bij de NOS volgen. Ja, de Tour de France gaat na een rustdag, en je zou zeggen 14 juli. Ik ga je straks nog even vertellen wat 14 juli precies voor nationale feestdag in de Frankrijk is. Maar dat weet je waarschijnlijk wel. Maar ze gaan gewoon fietsen. De 10e etappe van Rijk naar La Lyon staat vandaag op het programma. Aan mijn Frans heeft er niet gelegen. Dat alles, weer verkeer, nog veel meer, maar natuurlijk lekkere muziek.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Jelly Roll. En ik hoop dat dat ook voor jou geldt. Hij zingt I'm Good om bijna 8:50. Goedemorgen.

I'm good, zegt hij. Nou, dat is een heel mooi Jelly Roll op jouw radio. We gaan even naar het weerbericht kijken. Wat gaat het vandaag worden? Het wordt een prachtige dag in Haarlem. We hebben het over 20 graden op dit ogenblik al. En het loopt heel snel op, hoor. Om 10 uur is het al 23 graden en om 12 uur 26. En we gaan naar, daar komt die, maximaal 29 graden. Met een briesje van 29 kilometer per uur. Het wordt terrasweer, maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die moeten werken. Dus hopelijk hou je het cool. 105.

Alkmaar en Alkmaar-Amstelveen. Die is dicht, de Wijkertunnel. En dat kan zijn effecten hebben. Op dit ogenblik is het rustig op de A22. We hebben het dan over natuurlijk de Velsertunnel. Want dat is de tunnel die je mag nemen en moet nemen. Daar zie ik geen problemen. Dan scroll ik nog even naar beneden. Want meestal heb je wel wat problemen op de aanrijroute. En de aanrijroute die is in Heemskerk. De Laan der Nederlanden met de A9. 15 minuten met 2 kilometer. Dat is de Plesmanweg, communicatieweg bij Heemskerk. Want alle mensen uit Beverwijk kunnen niet de toerit naar de Velsertunnel. Dus je moet via Heemskerk de A22 op. Zo gaat het. En daardoor zijn er wat problemen. Lincoln, yes sir. Healing. Hij maakt healing muziek. En zo klinkt het ook. Back to Love, 18 over 8.

right back to love. De meneer heet Lincoln, yes sir. En is wel zo'n voorbeeld van onderscheiden muziek die je hoort alleen op Haarlem 105, de lokale radio studio en tv-studio. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jouw lokale zender. Healing House noemt hij het. Nou. 62 files met 288 kilometer. Dat valt mee voor de dinsdag, maar het is tenslotte vakantie. Zowel in het zuiden als het noorden.

Lekker nummer. Ja, 14 juli is het vandaag, de dinsdag. En dat betekent 14 juillet. Yeah, ja, zeker, de nationale feestdag van Frankrijk. Hoe zat dat nou ook alweer? Moeten we terug in de geschiedenisboeken. Op deze dag wordt namelijk de bestorming van de Bastille-gevangenis gevierd, waarmee in 1789 de Franse revolutie begon. Nou, formeel is dat niet helemaal juist. Men viert de eerste verjaardag van de bestorming van de Bastille, het feest van de Franse federatie. Dat was een patriotistisch, ja, dat is een lastig woord op de vroege ochtend, feest op 14 juli 1790 om de eenheid van Frankrijk te benadrukken. In 1880 werd de dag tot nationale feestdag verklaard. Ja, wat gebeurt er op zo'n 14 juillet? Nou, daar wordt in Frankrijk traditioneel gevierd met vuurwerk. Vaak al voorafgaand de avond daarvoor, maar op de dag zelf ook. Het gaat daarbij om professioneel georganiseerde shows. Zo werkt dat. In de ochtend van de 14 juli wordt begonnen met een grote militaire parade op de Champs-Élysées. En in de Franse hoofdstad Parijs ten overstaan van de zittende president van de Republiek, Macron natuurlijk. De Franse vlag wordt als symbool van de Republiek uitgehangen. De kleuren van de vlag komen tevens terug in alle handen feestvieringen. Nou, dan weet je dat. Mocht je in Frankrijk zijn, dan is het vandaag dus een nationale feestdag. Had ik eigenlijk een Frans nummer moeten draaien. Nou, dat doen we zo even nog. Relentless Love. Dit is Sophie Alice Baxter. 6:30.

0: Wat is de Engelse taal toch mooi, hè? Relentless Love. Sophie Ellis Baxter. Het is 8:55. Ik heb nog één nummer voor je. En dan gaan we richting het Haarlem 105 nieuws. Met Tessa Bosma. En de hoogtepunten van het NOS nieuws.
1: Goedemorgen.
0: Prince op de radio. Blijf lekker luisteren. Haarlem 105. Jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Richting het Haarlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Automobilisten in de regio moeten de komende 4 weken rekening houden met flink verkeershinder. De Wijkertunnel op de A9 is afgesloten vanwege werkzaamheden aan het ventilatiesysteem. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel en de Koentunnel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd die kan oplopen tot 1 uur. Ook enkele opritten naar de Velsertunnel zijn tijdelijk afgesloten om de doorstroming in de regio te verbeteren. Bij een supermarkt aan de Jan van Gooyenstraat in Heemstede is maandagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een airco-installatie op het dak van het pand. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand en ontruimde uit voorzorg meerdere naastgelegen panden. De brand was snel onder controle en niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Met temperaturen die deze week kunnen oplopen tot zo'n 30 graden... heeft de gemeente Haarlem voor het eerst speciale koelteplekken geopend. Verspreid door de stad zijn 11 binnenlocaties ingericht... waar inwoners gratis terecht kunnen om af te koelen. Het gaat onder meer om De Schuur, Club Schalkwijk, het dorpscentrum Spaarndam en verschillende kerken. Ook wijst de gemeente op groene plekken zoals de Haarlemmerhout, het Schoterbos en de Haarlemmer Kweektuin. Op deze plekken blijft het op warme dagen koeler dan in de bebouwde kom. Pride Haarlem gaat deze week van start. Tot en met zaterdag vinden verspreid door de stad activiteiten plaats die in het teken staan van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Het hoogtepunt is zaterdag met de Pride March. De optocht vertrekt vanaf het Stationsplein en eindigt op het Nieuwe Kerksplein. Daar kan je de rest van de middag vermaken met muziek, optredens, een informatiemarkt en verschillende activiteiten voor bezoekers.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met blussen. Gisteren zijn 2 verdachten opgepakt op verdenking van brandstichting. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en 2 schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 in het zuiden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort een kwartier vertraging tussen Na de Vesting en Hilversum-Noord in 6 kilometer file door de werkzaamheden. A2 Utrecht-Amsterdam bij Vinkeveen 5 minuten vertraging in 8 kilometer file. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam-Sloten 4 kilometer file. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Dit is Vandaag de Dag.
0: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
5: Bedankt Tessa voor het Haarlem 105 nieuws. Straks om 9:30 ben je er weer. En hier is 14 juli, de nationale feestdag in Frankrijk.

0: Nou, melancholischer kan ik het niet maken.
1: Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard.
0: Michel Fugain. Hij werd ook bekend met Le Printemps. Met Le Bic Bazar. En dat allemaal vanwege 14 juillet. De nationale Franse feestdag. Een belle histoire. Ja, mooi verhaal. Wat niet zo'n mooi verhaal is dat het watertekort in Nederland... begint zo langzaam een beetje te knellen. We zijn natuurlijk omringd door water en landinwaarts zijn er meren genoeg. Maar toch, we stevenen volgens de waterbeheerders echt af op een watertekort. En inwoners krijgen de advies om korter te douchen... En het zwembadje in de tuin iets minder vaak te vullen. Werkt dat dan ook? Want korter douchen en minder tuin besproeien, kraanwater... een regenton plaatsen, dat zijn allemaal mogelijkheden. Nou, niet alleen huishoudens verbruiken veel water. Ook zwembaden hebben dagelijks grote hoeveelheden nodig... om het waterkwaliteit op peil te houden. Ja, toch betekent de droogte voor hen niet... dat er simpelweg minder water kan worden gebruikt. Jazeker. Nou, hoewel het misschien dweilen met de kranen open is... leuk woordgebruik volgens het Vlaams. Want heeft kort douchen volgens het PWN, de waterbeheerder zoals je weet... wel degelijk een positief effect op het watervoorraad. 1 minuut korter douchen, nou, dat scheelt al 8 liter water. Dat pakt een beet, zeg. Als iedereen in de PWM-gebied een jaar lang dagelijks 1 minuut korter zou douchen... dan besparen we ongeveer evenveel water als het jaarlijkse drinkwatergebruik van alle inwoners van Alkmaar. Zo legt een woordvoerder uit van het PWN. Nou, zijn er nog wat simpele maatregelen? Ja, gebruik bijvoorbeeld je kleine wc-knop in plaats van de grote. De grote wc-knop, dat is meestal voor de grote boodschap... 6 liter water per spoelbeurt, maar de kleine 3 liter water. Nou, zo kun je met elkaar natuurlijk toch een aantal dingen doen aan het watertekort. Er zal op een gegeven moment wel weer regen komen natuurlijk. We go back. Keith Urban, de ex van. Samen met Michael McDonald. En het is gewoon een leuk nummer. 8 over 8:30.

0: Keith Urban. Jarenlang samen met Nicole Kidman. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit nummer gemaakt is als een ode aan haar. We Go Back. En hij vroeg Michael McDonald, je weet wel, de stem van de Doobie Brothers en ook van Yamo Be There als solo project. Nou, dan heb je het hele verhaal bij elkaar. Om bijna 9:12. Kom je mij tegen bij Haarlem 105. Vandaag de dag de ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. Van maandag tot en met vrijdag. Ja, helaas weer zo'n vervelend bericht over autobranden. Twee auto's zijn in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan op een parkeerterrein naast de Vondelweg in Haarlem. Ja, misschien woon je daar wel in de buurt en dacht je van, wat is daar aan de hand? De politie doet onderzoek en brandstichting wordt niet uitgesloten. Ja, dat mogen duidelijk zijn. De brand werd ongeveer om 4:00 vannacht gemeld. Dat is slechts een paar uur geleden. Ter hoogte van de Spaarnamseweg. Bij aankomst van de brandweer stonden meerdere voertuigen al in brand. De vlammen sloegen meters hoog uit. Uiteindelijk raakte in totaal 4 auto's beschadigd. Het zal je auto maar zijn. De brandweer is het vuur na enige tijd onder controle te krijgen, maar bij de brand kwam ook veel rook vrij. Dus ja, je moet dat gemerkt hebben als je daar in de buurt woont. De weg is tijdelijk afgesloten ter veiligheid. Het incident trok veel bekijks van buurtbewoners. Ja, die komen natuurlijk allemaal uit hun huisje. De oorzaak van de brand is onduidelijk. Het onderzoek loopt. Nou, wat aanbelang toont helaas behoorlijk wat foto's en zelfs ook een videootje. Ja, we gaan afwachten wat eruit komt.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Voor jouw lokale zender.
1: Stede en Bloemendaal.
0: Dat bedoel ik. Bluff. Een van de beste groepen in Nederland. Met Pascal Jacobsen.

Bluff uit Zeeland. En op een of andere manier, als ik nummers van hun draai, krijg ik ook zo'n zomergevoel. Maar dat doen ze ook omdat ze gewoon hele leuke zomerfestivals doen. Blauwe Ruis. 13 voor 9 op jouw lokale radio. Je luistert naar Haarlem 105. Fijn dat je meeluistert. Lokale radio voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort.

Ja, blauwe ruis. En ruis is er ook zeker. Over dit onderwerp kan ik je vertellen in het Haamsdebat. Want wat er de afgelopen jaren precies is voorgevallen bij sportvastgoedbedrijf SRO zal onduidelijk blijven. Vorige maand maakte de Haarlemse Amersfoortse NV bekend namelijk dat waarschijnlijk voor 5 miljoen gefraudeerd is. Details van de misstanden zullen niet in de openbaarheid komen. Want SRO houdt het onderzoeksrapport geheim naar eigen zeggen vanwege wettelijke verplichtingen. De ene na de andere wethouder en de gemeenteraad vroegen de afgelopen maand om. We willen graag het onderzoeksrapport van de accountantskantoor Ernst & Young zien. Maar daaruit blijkt namelijk dat er voor 4,5 miljoen euro aan financiële malversaties hebben plaatsgevonden bij SRO. Boeh. Dit bedrijf beheert namelijk 120 sportzalen en zwembaden in Haarlem, Velsen, Zandvoort en de regio Amersfoort. Document is opgesteld na een klokkenluidersmelding van afgelopen december. En daar gaat het nou precies om. SRO weigert het rapport openbaar te maken, ondanks verzoeken uit Amersfoort, Bunschoten, Leusden en Velsen. Het stuk bevat namelijk informatie over de klokkenluider en daarom verdwijnt het hele onderzoeksresultaat in de bureaulade. Ja, je zou het natuurlijk gewoon zwart kunnen maken. Vooral en met let op de privacy. Daar kan ik wel iets bij voorstellen, maar goed. Bekend is momenteel dat er wel flink gerommeld is in de periode 2024-2025. Het gaat om dubieuze en dubbele facturen, onverifieerbare werkuren en opgepluste projectresultaten, gebrekkig toezicht en dat allemaal. Nou ja, Haamsdebat gaat een verzoek doen volgens de wet op de openbaarheid van bestuur en wil toch dat rapport zien. Dus we gaan het op de voet volgen. Magnetic heet het nummer. En het is de Balza.

ik hoor deze regelmatig ook op andere zenders. En dat mag ook hoor. Die Bauza. Ze komen uit het Noorwegen. Het is de Noorse popgroep uit Berm. Met Edward Breingroff. Philip Bergen-Cerna. En Frederik von Krog. Dan weet je dat ook weer. Magnetic heet het.

0: van stad tot strand.
1: 89.9.
2: Haarlem 105. Ja, hij is vertrokken uit Nederland. Vorige week zijn laatste concert. Maar dit blijft toch een heerlijk nummer. Wat gedurfd om jouw concert te openen. Niet met een uptempo nummer, maar gewoon met die mooie ballad. Bruno Mars gaat dit vertellen.

0: even nagenieten van Bruno Mars. Piet Hernandez, zo heet hij. Risk It All.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Dan nou, blijven we even bij het rustige nummer. Zo vlak voor het nieuws van 9 uur. Hou hem ingetuned. Op Haarlem 105. We zijn nog een uur bij je. Met lokaal nieuws, weer en verkeer. Randy Crawford eindigt de tweede uur van vandaag de dag.

0: Randy Crawford. Sluit het tweede uur vandaag de dag. Allemaal lekker ingetuned. En blijf lekker luisteren tot 10 uur. Ik hoop je zo terug te vinden op deze zender. Na het nieuws van 9 uur.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Dooral Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
5: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
4: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
6: We hadden graag op vakantie gewild en houdt het gewoon op.
7: Dat gaat nu niet?
6: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
7: Vakantieplannen aanpassen?
6: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
4: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel staat 2 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. Op de A22 Beverwijk Velsen ook door die werkzaamheden bij knooppunt IJmuiden 5 kilometer file. En 201 Hilversum Uithoorn door andere werkzaamheden weer tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En 207 Alfa aan de Rijn Hillegom tussen Rijnstaat en Woude en Leimuiden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
4: Goedemorgen Haarlem. 14 juli, de Nationale Feestdag in Frankrijk. Het epos John Miles. We openen met music.

De opening van het derde uur. John Miles. En wat zijn we zonder muziek? Helemaal niets.

0: 5 minuten 51. Een lange opening van de derde uur. Music met John Miles. Helaas niet meer onder ons, maar blijft toch een heerlijk nummer. Wat gaan we doen in dat laatste uur? Blij dat je erbij bent. Live vanaf de Zijweg, Zijlweg nummer 10, midden in het centrum van Haarlem, gaan we derde uur aan jou presenteren. Gisteren beet hij het spits af, Ron Anbeek. Morgen zit hier Pedro van Looij. En dat doet het donderdag ook. En vrijdag ben ik weer terug. Zo doen we de hele week voor jou het Haarlem 105 vandaag de dag, de ochtendshow. De zaterdag en de zondag blijft voorlopig even non-stop. En dat heeft alles te maken met het zomerreces. Er zijn een aantal collega's die samen met ons werken. Dat is Bob Evers. En dat is ook Benito van Amersfoort. Die zijn allemaal nog op vakantie. Benito komt volgende week terug. Bob komt ergens begin augustus, 8 augustus of zo. En Pedro gaat ook nog weg. Dus kortom, we moeten het even reilen en zeilen met elkaar. En dat gaat allemaal lukken. Nu ben je live aanwezig bij Haarlem 105 vandaag de dag. Straks om 9:30 kom je haar tegen. We hebben het over Tessa Bosma. Zij is de nieuwslezeres van dienst. Wat gaat ze ons vertellen? Ik ga het je helemaal duidelijk maken. De Wijkertunnel, zal je weten, vanaf gisteren is die, eergisteren, was het zondag, Wijkertunnel voor 4 weken dicht en dat heeft nogal wat effecten. Tessa gaat je erover vertellen. Koelteplekken geopend vanwege hitte in Haarlem. Ja, het wordt vandaag 29 graden. Straks geef ik je de weersinformatie nog. Maar ja, dan moet je toch wel de koelte kunnen opzoeken. Supermarkt in de brand in de Heemstede. En de CO2-uitstoot daalt sneller dan verwacht. Dat is een positief bericht. En het laatste is helemaal positief. Pride Haarlem gaat weer van start. Daar gaat onze Tessa het over hebben. Om 9:30 kom je haar tegen met het Haarlem 105 nieuws. We kijken even naar het landelijke nieuws. En dan blijven we toch een beetje lokaal, want het gaat over de rechtbank in Haarlem. Die doet uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar. Zij werd doodgereden 's nachts in 2020 bij Marken. Misschien weet je het nog te herinneren. De verdachte is een man uit Duitsland en hij kreeg in eerste instantie een boete voor onoplettendheid. Daar was men het niet mee eens. Hij kreeg het artikel 14 procedure bij het gerechtshof. En daardoor is een heropening van het onderzoek gekomen. En nu heeft het Openbaar Ministerie 8 weken geëist. 8 weken gevangenisstraf. We gaan kijken wat de uitspraak gaat worden. Op het WK voetbal, jawel, het is vanavond weer Balmasqué, de eerste halve finale. La Douze France. En dat op een nationale feestdag. Dat moet heel positief uitvallen voor ze waarschijnlijk. En de Spanje, ze komen in actie in de halve finale in Dallas. In het Dallas Stadium. Nee, niet in Dallas. In het Dallas Stadium. In Texas. Dat is een beetje verwarrend, maar zo heet het wel helemaal. De wedstrijd is natuurlijk live te volgen bij de NOS. Ja, en we blijven even in Frankrijk. La Tour de France. Ja, die gaat naar een rustdag. En je zou zeggen, waarom doe je op 14 juli geen rustdag? Want dat is een nationale feestdag. Nou, ja, juist niet. Want kan iedereen naar het wielrennen kijken. De 10e etappe. Die start van Aurillac naar Le Lioran. En die staat vandaag op een programma. Op die nationale feestdag ga ik er straks nog iets over vertellen. Dat alles. Weer, verkeer en nog veel meer.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dan maar wat Franse muziek, toch? Frans Gaal. Je kent hem van Une pupille de zuur en de zorg en de zwaar. Dit is Ella, Ella. Kate Ryan nam het nummer ook op. Maar dit is het origineel. 12 over 9.

zoals gezegd, hij is er dus in twee versies. Kate Ryan, dat klinkt niet echt Frans. Ella, Ella. Ella, zij is daar. Maar dit is Frans Gaal. Zestien over negen op jouw radio. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem.

het weerbericht, het loopt op. Het was vanochtend 19 graden, nu zo'n 22 graden in Haarlem. En dan is het pas 21:15, 21:16. Het wordt, schrik niet, 29 graden in Haarlem. Dat is een beetje aan het eind van de middag, maar bijvoorbeeld om 12 uur zitten we al op 26 graden. Het wordt strandweer, mocht je vrij zijn, ga richting het strand. Straks om 10 uur ben ik vertrokken en ga ik richting Zilt aan Zee in IJmuiden. Daar lig ik de hele middag te bakken. Nee hoor, ook onder een parasolletje, wel een beetje voorzichtig zijn. Er staat een licht briesje, 32 km per uur, dat is wel lekker, gelet op de warmte. Kortom, het is genieten. Coldplay. Een van de beste bands ter wereld.

Ja, als je net een Coldplay-fan bent. De fabriek de Lumière in Amsterdam laat Coldplay een film for the future zien. Ze zijn net open gegaan en ik heb kaartjes gekocht. We are diamonds taking shape. We are diamonds. Kijk even op de website van Fabriek de Lumière. Adventure of a lifetime. En dat is het. 9:50 op jouw lokale radio. Haarlem 105. Dit is vandaag de dag, de ochtendshow. We gaan zo nog even naar de verkeersinformatie kijken.

0: Chris Martin met zijn trawanten Coldplay. De A4, we hebben het over verkeersinformatie. 35 files met 140 kilometer, maar dat is door heel Nederland. De A4 Den Haag-Amsterdam met de Schiphol-tunnel, die is dicht vanwege een te hoog voertuig. Ja, heel vervelend, maar die zal die kant wel oprijden. Nou, dan hebben we natuurlijk op de A9 drie problemen, of tenminste drie werkzaamheden. Bij het knooppunt Rotterpolderplein de Wijkertunnel, dat weet je dat, hè? Amstelveen, Alkmaar en Alkmaar, Amstelveen. Die zijn allebei dicht en dat betekent dat je via de Velse tunnel moet, maar de aanrijroutes zijn ook dicht. Bijvoorbeeld via Velsenbroek kun je niet door de Velse tunnel. Dan moet je af bij IJmuiden. Ja. En vanochtend was het echt al wat drukker. Ik reed om 6:10, 6:15 de A9, A22 op. En toen stond het al aardig stil, kan ik je vertellen. Ja, het is even niet anders. En dat moeten we volhouden de komende 4 weken. Straks gaat Tessa er iets over vertellen. Maar ja, verder hopen we er snel doorheen te komen. Dat was hem.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: Swedish Release heet het mooie nummer.

lekkere uptempo nummer hoor. Kaylee Lee. Samen met Bryn Christopher. The Swedish Release. Ja, en afgelopen zondag nam hij afscheid. We hebben het over Harry Jekkers, 75. Hij stopt ermee. Afgelopen zondag speelde hij zijn laatste show. En natuurlijk OO Den Haag werd ook nog even duidelijk gememoreerd. Hij zegt daar zelf, ik hoef niet te sterven op een podium. Ja, en we kennen hem natuurlijk van al zijn cabaretprogramma's. En hij was ook op het Malieveld, weet je dat nog? En die gaan we even voor je draaien. Het is natuurlijk Over de Muren, het kleine orkest. Harry Jekkers, we wensen hem heel veel gezondheid en nog vele goede jaren toe.

0: soms in het oosten.
1: Het Klein Orkest.
0: Soms ook in het westen.
1: Met Harry Jekkers. Hij maakte ook nog O.O. Den Haag.
0: Omdat het brood ligt soms.
1: Met het anagram Harry Klorkenstein.
0: Soms op het Alexanderplein.
1: Ah, mooi. Met een goudvis naar zee. Daar won hij de voorloper van de Poelen Venario, de cabaretprijs. En hij heeft jarenlang opgetreden. En nu vond hij het mooi genoeg, 75. We gaan richting het Haarlem 105 nieuws. Zij zit al klaar in haar zolderkamer. Tessa Bosma met het Haarlem 105 nieuws. Hier is zij.
2: Haarlem 105 nieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
1: Goedemorgen, Tessa.
3: Automobilisten in de regio moeten de komende 4 weken rekening houden met flink verkeershinder. De Wijkertunnel op de A9 is afgesloten vanwege werkzaamheden aan het ventilatiesysteem. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel en de Koentunnel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd die kan oplopen tot een uur. Ook enkele opritten naar de Velsertunnel zijn tijdelijk afgesloten om de doorstroming in de regio te verbeteren. De CO2-uitstoot van het verkeer in Haarlem daalt sneller dan verwacht. Volgens nieuwe cijfers ligt de stad ruim op koers om de uitstoot in 2030 met 60% te verminderen ten opzichte van 1990. Vooral schonere auto's en bestelwagens zorgen voor de afname. De gemeente benadrukt wel dat verdere maatregelen nodig blijven om de klimaatdoelen te halen. Bij een supermarkt aan de Jan van Gooyenstraat in Heemstede is maandagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een airco-installatie op het dak van het pand. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand en ontruimde uit voorzorg meerdere naastgelegen panden. De brand was snel onder controle en niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Pride Haarlem gaat deze week van start. Tot en met zaterdag vinden verspreid door de stad activiteiten plaats die in het teken staan van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Het hoogtepunt is zaterdag met de Pride March. De optocht vertrekt vanaf het Stationsplein en eindigt op het Nieuwe Kerksplein. Daar kan je de rest van de middag vermaken met muziek, optredens, een informatiemarkt en verschillende activiteiten voor bezoekers.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hoeveelheid op brandverwoest natuurgebied bij Parijs is sinds gisteren ruim verdubbeld. Inmiddels is bijna 2000 hectare bos afgebrand, melden Franse media. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen tot 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Veel van de doden waren in het pand naar achteren gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren in Nederland uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Het weer zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn staat 3 kilometer file tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
7: Dit is Vandaag de Dag.
8: Vandaag de Dag.
7: Met Rob Jonker.
1: Dankjewel, Tessa. Je bent er straks weer om 10:30. Tijdens Haarlem Werkt. Die zijn EWF.

Ja, ze behoeven natuurlijk geen intro. EWRF, oftewel Earth, Wind & Fire. Van september. Boogie Wonderland, Fantasy. Tot onder andere ook deze. Zoveel hits gemaakt. 5:30 op jouw lokale radio Haarlem 105.

0: Ja, we openen het Haamzabbat van de dinsdag de 14 juli. En muziek in de meest pure vorm. Geen podium, maar natuur als decor. Hey. Dit jaar is Klaterklanken, want zo heet het festival, weer een tweedaagse evenement. Volgens de organisatoren Christel Gouweleeuw en Itske Bakker is er ook deze editie veel nieuw talent te ontdekken. Tijdens het bijna uitverkochte festival, hè, bijna. Houd dat vooral vast, want je kunt nog kaarten kopen. Klaterklanken beleeft zaterdag 18 en zondag 19 juli zijn 8e editie op de historische buitenplaats Elswoud. Oh, dat is zo mooi daar. Heb je wel eens gewandeld? Prachtig. De concertwandelingen vormen opnieuw het hart van het festival. Groepen van ongeveer 40 bezoekers lopen langs 5 korte concerten, waarbij telkens een ander ensemble optreedt. Je staat dus letterlijk tussen de muzici in het gras, zo vertelt Bakker, zij is artistieke leider van het festival. Er zijn geen podia, mensen zitten op kussens of nemen een klapstoel mee. Het is allemaal vrij blij. Het programma bestaat uit jonge professionele muzici die zich bewegen tussen de klassieke muziek, jazz en wereldmuziek. Zo treedt het bekroonde Dokwerk Saxofoon Quartet op, dat onlangs de publieksprijs van Dutch Classical Talent won. Kijk, ook het Butter Quartet, het Kana Percussion Trio en zangeres Rosa Herwig met haar broer cellist Joshua Herwig. Zij maken allemaal deel uit van de concertwandelingen. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk. Ook tijdens het slotconcert op zondag keert de muzikale ontmoeting terug, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om mee te zingen en mee te klappen. Allemaal hartstikke leuk, toch? En voor de jonge kinderen is er een peuterconcert en een familieconcert, terwijl kinderen ook zelf een kazoo kunnen knutselen. Kazoo. Nieuw zijn bovendien speciale wandelingen voor bezoekers die behoefte hebben aan minder prikkels. Tijdens deze stille concertwandelingen wordt onderweg niet gesproken. Nou, noteer het in je agenda. Het is aanstaande zaterdag en zondag bij Landgoed Elswoud, de buitenplaats. Daar kun je dit festival kun je gaan bezoeken en bewonderen. Hou het vast, Klaterklanken.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9.
3: Haarlem 105.
0: Er is niks mis met je radio, hoor. Het zit er gewoon in. Robin S. Love for Love. Het gaat altijd over de liefde.

Love for Love. Robin S. op jouw radio. Je krijgt van mij het zo weer bericht in Haarlem. En dat is buitengewoon lekker. Om met één woord te betitelen: zonnig.

0: Het weerbericht in Haarlem, het loopt per uur een graad op zo'n beetje. Het is op dit ogenblik alweer 22 graden. En straks om 12 uur zit je al op 26 graden. Het wordt maximaal 29 graden. Dat zal zo'n beetje eind van de middag zijn. Er staat een licht briesje tot 30 km per uur. Dat is op zich wel lekker met deze warmte.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Ja, je hebt van die covers waarvan je zegt, nou, moet je er dan wel of niet aankomen? En dit is er zo een. Oorspronkelijk van Anita Ward met Ring My Bell. Dit is Juicy.

Ja, we zijn te bereiken via WhatsApp. 0600 500 538. Dan komt jouw bericht rechtstreeks in de studio. Wat vind je hiervan? Moet je niet aan het origineel komen van Anita Ward? Of zeg je, nou, Juicy mag er zijn. Samen met Bobby Fallon. Ring my bell.

0: Ja, ringbel, bel. Wie de bel ringt, dat zijn de waterbeheerders. Want op dit ogenblik is het zo droog dat we toch afstevenen op een watertekort. Ja, ja, zo is het wel. Inwoners krijgen het advies om korter te douchen en een zwembadje in de tuin iets minder vaak te vullen. Maar doen we dat ook echt? Ja, dat is nog even de vraag. Want korter douchen, minder vaak de tuin besproeien met kraanwater of een regenton plaatsen. Het zijn allemaal manieren om waterverspilling te voorkomen. En ja, wat betekent dat nou? Ja, niet alleen huishoudens verbruiken veel water, ook zwembaden hebben dagelijks grote hoeveelheden water nodig om de waterkwaliteit om het peil te houden. Ja. Toch betekent de droogte voor hen niet dat er simpelweg minder water kan worden gebruikt. Ja, hoewel het misschien wat dweilen met de kraan open is, leuke woordspeling van het Haamsalblad, heeft kort douchen volgens de PWN, dat is onze waterbeheerder hier in de regio, degelijk een positief effect op een watervoorraad. 1 minuut korter douchen, daar komt hij, scheelt 8 liter water. Als iedereen in het PWM-gebied een jaar lang dagelijks 1 minuut korter zou douchen, dan besparen we ongeveer evenveel water als het jaarlijkse drinkwatergebruik van alle inwoners van Alkmaar, zo zegt een woordvoerder. Dat is wel even een verhaaltje, zeg. Ja, wat kan je nog meer doen? Nou ja, bijvoorbeeld de kleine wc-knop gebruiken in plaats van de grote wc-knop. Grote wc-knop is ook voor de grote boodschap, denk ik. De kleine wc-knop verbruikt 3 liter water, terwijl de grote 6 liter water. Nou, dat is natuurlijk ook weer een idee. Zo kunnen kleine beekjes helpen in deze droogte op dit ogenblik. 14 juillet, 14 juli.
1: J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir,
2: et pas tout seul,
1: pour gravir les sommets.
2: Hey, on veut tout ça.
1: En oubliant souvent dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdes.
2: À corps perdu, j'ai couru, assoiffé,

0: zijn.
1: Nummer uit 76. Op deze nationale feestdag van Frankrijk. Charles d'Aznavour. Herbert Grönemeyer.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Een vast item bij Haarlem 105 is natuurlijk muziek uit je buurt. Alan Clark, hij kwam langs afgelopen zaterdag op het strand. En nu zingt hij finally.
3: Your hands showed me a dance. I'm in a trance.

aan de zaterdag op Cosmico Beach. Live vanaf 8 uur tot 5 uur. En hij was een van de bezoekers. Een van de artiesten die optrad. Alan Clark. Dit zingt hij samen met Sam Gronil. Finally. Een blik op de klok geeft ons aan dat we zo langzamerhand richting het einde van de 3 uur vandaag de dag de ochtendshow gaan. En het schiet om, hè, die 3 uur. Nou, nog één lekkere plaat dan. Young Gun Silver Fox. Het duo die heerlijke muziek maakt. Stevie en Sly. Een ode aan Stevie Wonder en de Family Sly Stone. De jaren van de soul.

John Gunn, Silver Fox met Stevie en Sly. Hij zit al klaar op zijn torenkamer, hoor. Ik heb het natuurlijk over Jan Gaus, terug van weg geweest. Gisteren was hij er natuurlijk ook al. En zaterdag was hij ook te bewonderen op Cosmico Beach. Na een weekje vakantie. Haarlem werkt tussen 10 en 12 elke werkdag. Dus blijf lekker ingetuned. Op die heerlijke lokale zender Haarlem 105. We begonnen vanochtend om 7 uur. We maakten je wakker. We duwden je richting de badkamer. We zaten misschien wel aan je ontbijttafel. En we reisden een stukje met je mee. Ondanks de problemen bij de A9. 4 weken dicht de Wijkertunnel. Dus hou daar rekening mee. Morgen zit hier live in Studio 1. Pedro van Looy. En donderdag is hij ook aanwezig. Vrijdag ben ik er weer. Ik ga mijn zwembroek aantrekken en richting het strand. Heerlijk op een Muiderstrand bij Zilt aan Zee. Ik heb al wat strandstoeltjes gereserveerd, want het zal wel druk zijn. Heb een hele mooie dag. Het wordt 29 graden in Haarlem. Tot vrijdag. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
4: Het is 14 juli. Goedemorgen. En het zal je niet ontgaan zijn. Madonna heeft een nieuw album uit. Het is een beetje vooruitborduren van een eerder uitgebracht album. En dit nummer staat op nummer 1 in Amerika.
5: Thanks for coming.

net uit het nummer. En precies op tijd. Ja. Waar is het dan op tijd voor? Nou, voor de Pride Haarlem manifestatie. Aankomende zaterdag op het nieuwe Kerksplein. En Haarlem 105 zal daar ook de hele dag bij zijn. En dan moeten ze hem eigenlijk ook draaien, dit nummer. I feel so free.

nog één woordje. Mooi. In ieder geval, Madonna was dat. Ik kon die nalaten om die toch eventjes te draaien.

0: Children Aarons en Satisfy hier bij Haarlem 105. En aankomende zaterdag hebben we alweer zo'n mooie live-uitzending. We zijn nog een beetje aan het bijkomen, de spulletjes nog aan het opruimen voor van afgelopen zaterdag, van afgelopen weekend. Maar aankomende zaterdag hebben we alweer de volgende uitzending.
1: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. Komende zaterdag vanaf 12 uur op Haarlem 105 radio en tv.
2: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Oh, dit is 105. 105. 105.
0: Er werd geen eindtijd bij gezegd, hè? Dat kan wel eens heel lang gaan duren. Ja, hartstikke mooi.
2: De Haarlem 105 Dance Classic.
0: En dit is Gloria Gaynor. Ja, en How High the Moon.

Gloria Gaynor. En How High the Moon. Misschien wordt het zaterdag ook nog wel even gedraaid. Ja. Dus alle gesprekken op het nieuwe Kerksplein. Aardem 105 daar live aanwezig. Hoe mooi, hoe gaaf. En dit is

weekend ook een nieuw evenement in Haarlem. Op de Grote Markt, straatshows met sport en spel was het. En wij waren daar ook bij.

0: Haarlem. En wij als Muggelblazers die komen uit Haarlem. Dus wat is nu toepasselijker om dan ook hier op te mogen treden in onze eigen stad. Dus we lopen hier door het centrum heen en vermaken de winter.
1: Het is een hele mooie manier om mensen bij elkaar te brengen. We hebben natuurlijk fantastische

0: ik kom net aangelopen, maar ik vind het hartstikke leuk. Ik heb net naar die broertjes gekeken en ik vind het heel leuk muziek maken. Ik weet dat het improvisatietheater is. Jij had het over de Damiaantjes of zo. Nee, de jeugd van...
1: Er is zometeen ook nog geschiedenis met een twist. Een of andere theatervoorstelling om het hoekje. Dus daar ga ik zometeen naartoe, want anders kom ik te laat.
2: Ja... Beelden zijn ook te bekijken op Haarlem 105.
3: We hebben gekozen voor 12 juli, omdat het de dag is geweest waarop de stad zichzelf heeft overgegeven aan de Spanjaarden.
2: De hele reportage kun je bekijken bij ons op onze website Haarlem 105. Dit was een teaser.

zoveel jaren is die gestopt. Soldaat van Oranje in Katwijk. Het was toch 16 jaar geleden, was het onvoorstelbaar dat die musical zo lang daar zou spelen. Veel ondernemers daar ook het risico genomen. Er zijn trouwens ook al een aantal mensen die er werd toen voorgelegd van je kon dan gaan werken voor Soldaat van Oranje. En dan kon je of je werd een beetje op risico, dan deed je mee op risico, of je wilde gewoon uitbetaald worden. En als je dan op risico meeging, nou, dan ben je denk ik toch wel een beetje rijk geworden. Ja, dan ben je ook wel uitgekocht, hoor. Dat zou wel kunnen. Maar goed, Soldaat van Oranje, het zal je niet ontgaan zijn. Het is afgelopen zondag de laatste voorstelling. Zaterdag en zondag. Dit heeft er niets mee te maken.

Michael McDonald's, We Go Back. Toch maar even een nummer van Soldaat van Oranje. Morgen is vandaag.

0: soldaat van Oranje. Eindelijk gestopt na 16 jaar in Katwijk, Valkenburg, op dat vliegveld. En dan denk je, nou, welke musical komt daar dan? Nee, die hal die wordt helemaal afgebroken, want het moet wijken voor woningbouw. Ja. Ik denk dat een aantal hotels in onder andere Noordwijk, die vinden dat helemaal niet leuk, want die hadden er best een leuk verdienmodelletje aan. Dat was Soldaat van Oranje. Eens even kijken, is het al 10:30?
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Automobilisten in de regio moeten de komende 4 weken rekening houden met flink verkeershinder. De Wijkertunnel op de A9 is afgesloten vanwege werkzaamheden aan het ventilatiesysteem. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel en de Koentunnel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd die kan oplopen tot een uur. Ook enkele opritten naar de Velsertunnel zijn tijdelijk afgesloten om de doorstroming in de regio te verbeteren. Met temperaturen die deze week kunnen oplopen tot zo'n 30 graden... heeft de gemeente Haarlem voor het eerst speciale koelteplekken geopend. Verspreid door de stad zijn 11 binnenlocaties ingericht... waar inwoners gratis terecht kunnen om af te koelen. Het gaat onder meer om De Schuur, Club Schalkwijk... het dorpscentrum Spaarndam en verschillende kerken. Ook wijst de gemeente op groene plekken zoals de Haarlemmerhout, het Schoterbos en de Haarlemmer Kweektuin. Op deze plekken blijft het op warme dagen koeler dan in de bebouwde kom. De CO2-uitstoot van het verkeer in Haarlem daalt sneller dan verwacht. Volgens nieuwe cijfers ligt de stad ruim op koers om de uitstoot in 2030 met 60% te verminderen ten opzichte van 1990. Vooral schonere auto's en bestelwagens zorgen voor de afname. De gemeente benadrukt wel dat verdere maatregelen nodig blijven om de klimaatdoelen te halen. Pride Haarlem gaat deze week van start. Tot en met zaterdag vinden verspreid door de stad activiteiten plaats die in het teken staan van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Het hoogtepunt is zaterdag met de Pride March. De optocht vertrekt vanaf het Stationsplein en eindigt op het Nieuwe Kerksplein. Daar kan je de rest van de middag vermaken met muziek, optredens, een informatiemarkt en verschillende activiteiten voor bezoekers. En dan nu het weer. Het wordt een zonnige dag en de temperatuur loopt in de ochtend snel op van 17 naar ongeveer 24 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Ja, The Ocean House. Afgelopen zaterdag hadden we ook een mooie Ocean House. Ja. Zo ook uitkijkend over de zee, over de Noordzee. Niet over de ocean, maar over de Noordzee. Vanaf het strand van Zandvoort waren we afgelopen zaterdag. Heerlijk was dat. Met een aantal medewerkers hebben we die show daar kunnen doen. Van 10 tot 5 middag.

0: Phoenix, John en Omar Rudberg en Siren. En dit is ook wel een beetje...
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, het zijn de Dolly Dots.

0: Lincoln.
1: Jasser en Back to Love. Hoe lekker kan dat zijn? Ja. Goedemorgen. Haarlem 105 is dit. En ik vind het ook altijd wel leuk om wat muziek te draaien vanaf het eiland Bonaire. En dat is deze. Sammy Martin is daar een grootheid op Bonaire. Ja, Sammy. En ze heeft een nieuwe...

0: Ja, ja. De nieuwe van Sammy Martin. Hier bij Haarlem 105.
1: Haarlem 105. De stem van Haarlem en omgeving.
0: Wie is dit?
1: Wees geen dom wijf. Luister naar Haarlem 5. Wees geen domme kerel. Luister ook naar Haarlem 5. Haarlem 5. De stem van Haarlem en omstreken. En iedereen met een goede smaak.
0: In het begin begint hij goed, hè? Met,
1: Haarlem 105.
0: Ja, precies. 105.

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafsteen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat 3 kilometer file bij de Wijkertunnel. Door werkzaamheden is de tunnel dicht. Op de A27 Utrecht-Almere door andere werkzaamheden tussen Eemnes en Huizen 2 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
5: Ja, het is 14 juli. Goedemorgen.

0: Madonna. En heel nieuw album uit. En dit nummer doet ze dan samen met...
1: Sabrina.
0: Madonna. En Bring Your Love.

0: Tainted Love natuurlijk van Soft Cell. Ik zoek nog eventjes die promo op. Oh ja, hier heb ik hem. Komt hij aan.
1: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. Komende zaterdag vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
0: Ja, dat wordt weer een mega productie. Nieuwe Kerksplein, Pride, daar vanaf 12 uur een mooie live uitzending. Ja. Mocht je op vakantie gaan naar Frankrijk, check dan nog even goed of dat allemaal wel veilig is met al die bosbranden. Die schijnen aangestoken te zijn. Oeh, ja. Verschillende plekken die bosbranden. Die oprukken naar Parijs, daar moet je toch ook niet aan denken. Nou, we didn't start a fire.

Nick Hansen. Een van de nieuwe platen hier bij Aardig 105 en Playa. En je hoort ook nog eens Simply Red en It's Only Love. Afgelopen zaterdag was hij hierbij bij David Blinko. Daar heb ik nog even lekker met hem gesproken over allerlei nummers die hij goed vindt. Ik was ook van plan om daar te gaan zingen, maar dat ging technisch niet helemaal goed. Ja, dat kan een keer gebeuren natuurlijk. Oh, where did you go? Nothing like the sun is...

0: muzikant niet goed, hoor.
1: Nee.
2: David Blingo en Nothing Like the Sun. Ik denk dat hij dat afgelopen zaterdag ook wel had.
3: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Dat kwam er even niet van. Allemaal in het kader van muziek uit de buurt. Uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Deze mannen die traden nog op tijdens 5 mei. Tijdens het bevrijdingspopfestival. You and Me. Ik heb het over Jack and the Weatherman.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Automobilisten in de regio moeten de komende 4 weken rekening houden met flink verkeershinder. De Wijkertunnel op de A9 is afgesloten vanwege werkzaamheden aan het ventilatiesysteem. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel en de Koentunnel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd die kan oplopen tot 1 uur. Ook enkele opritten naar de Velsertunnel zijn tijdelijk afgesloten om de doorstroming in de regio te verbeteren. Bij een supermarkt aan de Jan van Gooyenstraat in Heemstede is maandagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een airco-installatie op het dak van het pand. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand en ontruimde uit voorzorg meerdere naastgelegen panden. De brand was snel onder controle en niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Met temperaturen die deze week kunnen oplopen tot zo'n 30 graden... heeft de gemeente Haarlem voor het eerst speciale koelteplekken geopend. Verspreid door de stad zijn 11 binnenlocaties ingericht... waar inwoners gratis terecht kunnen om af te koelen. Het gaat onder meer om De Schuur, Club Schalkwijk... het dorpscentrum Spaarndam en verschillende kerken. Ook wijst de gemeente op groene plekken zoals de Haarlemmerhout, het Schoterbos en de Haarlemmer Kweektuin. Op deze plekken blijft het op warme dagen koeler dan in de bebouwde kom. Pride Haarlem gaat deze week van start. Tot en met zaterdag vinden verspreid door de stad activiteiten plaats die in het teken staan van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Het hoogtepunt is zaterdag met de Pride March. De optocht vertrekt vanaf het Stationsplein en eindigt op het Nieuwe Kerksplein. Daar kan je de rest van de middag vermaken met muziek, optredens, een informatiemarkt en verschillende activiteiten voor bezoekers. En dan nu het weer. Het wordt een zonnige dag en de temperatuur loopt in de ochtend snel op van 17 naar ongeveer 24 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Hier loopt de A2 Amsterdam Den Bosch bij afrit Utrecht Centrum 2 kilometer. 5 minuten is de vertraging. A9 Amstelveen Alkmaar bij de Wijkertunnel. De weg is dicht, 2 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Ja, Hoogel was dat. Dat is toch wel lekker, hè? Deze straks. Zal ik die gelijk maar even doen. Shakira.
1: Het zonnetje de hele dag op je radio. Dit is

Mijn kind is al die oude liedjes er aan het inzetten in het systeem. En deze kwam ik daar ook in tegen. Hollands Netto. Ik heb hem hier ook nog ergens op mijn zolderkamer op een singeltje. Ja, maar nu kon ik hem gewoon lekker uit het systeem draaien. Ja. Goedemorgen, Aarde 105 met Bruno.

0: blijft zo lekker weer, hè. Ja, dat is heerlijk, heerlijk. En dan schoolvakanties zijn nu ook allemaal, geloof ik, begonnen. Ik heb dat overzicht nooit helemaal. Ik heb geen kinderen, dus vandaag. Goedemorgen, Aardem 105 met First World. Altijd lekker om te draaien. Now that we found love.
1: We vieren 105.

Een mooie extra lange uitvoering van First World. And Now That We Found Love. Ik vind het wel lekker voor ons. Zo nu en dan zo'n lekkere lange uitvoering te draaien. Ja, waar we ook wel gek van zijn hier bij Aarde 105.

0: en I Like It. En ik ben er morgen weer.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan een file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de Wijkertunnel door de werkzaamheden 4 kilometer file. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Velzen 2 kilometer file. En 230 Maarsen-Utrecht bij de A27 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Automobilisten in de regio moeten de komende 4 weken rekening houden met flink verkeershinder. De Wijkertunnel op de A9 is afgesloten vanwege werkzaamheden aan het ventilatiesysteem. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel en de Koentunnel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd die kan oplopen tot 1 uur. Ook enkele opritten naar de Velsertunnel zijn tijdelijk afgesloten om de doorstroming in de regio te verbeteren. Met temperaturen die deze week kunnen oplopen tot zo'n 30 graden... heeft de gemeente Haarlem voor het eerst speciale koelteplekken geopend. Verspreid door de stad zijn 11 binnenlocaties ingericht... waar inwoners gratis terecht kunnen om af te koelen. Het gaat onder meer om De Schuur, Club Schalkwijk... het dorpscentrum Spaarndam en verschillende kerken. Ook wijst de gemeente op groene plekken zoals de Haarlemmerhout, het Schoterbos en de Haarlemmer Kweektuin. Op deze plekken blijft het op warme dagen koeler dan in de bebouwde kom. De CO2-uitstoot van het verkeer in Haarlem daalt sneller dan verwacht. Volgens nieuwe cijfers ligt de stad ruim op koers om de uitstoot in 2030 met 60% te verminderen ten opzichte van 1990. Vooral schonere auto's en bestelwagens zorgen voor de afname. De gemeente benadrukt wel dat verdere maatregelen nodig blijven om de klimaatdoelen te halen. Pride Haarlem gaat deze week van start. Tot en met zaterdag vinden verspreid door de stad activiteiten plaats die in het teken staan van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Het hoogtepunt is zaterdag met de Pride March. De optocht vertrekt vanaf het Stationsplein en eindigt op het Nieuwe Kerksplein. Daar kan je de rest van de middag vermaken met muziek, optredens, een informatiemarkt en verschillende activiteiten voor bezoekers. En dan nu het weer. In de middag is het overwegend zonnig en loopt de temperatuur op tot ongeveer 30 graden. Het blijft droog en er is weinig bewolking.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Automobilisten in de regio moeten de komende 4 weken rekening houden met flink verkeershinder. De Wijkertunnel op de A9 is afgesloten vanwege werkzaamheden aan het ventilatiesysteem. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel en de Koentunnel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd die kan oplopen tot 1 uur. Ook enkele opritten naar de Velsertunnel zijn tijdelijk afgesloten om de doorstroming in de regio te verbeteren. Bij een supermarkt aan de Jan van Gooyenstraat in Heemstede is maandagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een airco-installatie op het dak van het pand. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand en ontruimde uit voorzorg meerdere naastgelegen panden. De brand was snel onder controle en niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Met temperaturen die deze week kunnen oplopen tot zo'n 30 graden... heeft de gemeente Haarlem voor het eerst speciale koelteplekken geopend. Verspreid door de stad zijn 11 binnenlocaties ingericht... waar inwoners gratis terecht kunnen om af te koelen. Het gaat onder meer om De Schuur, Club Schalkwijk... het dorpscentrum Spaarndam en verschillende kerken. Ook wijst de gemeente op groene plekken zoals de Haarlemmerhout, het Schoterbos en de Haarlemmer Kweektuin. Op deze plekken blijft het op warme dagen koeler dan in de bebouwde kom. Pride Haarlem gaat deze week van start. Tot en met zaterdag vinden verspreid door de stad activiteiten plaats die in het teken staan van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Het hoogtepunt is zaterdag met de Pride March. De optocht vertrekt vanaf het Stationsplein en eindigt op het Nieuwe Kerksplein. Daar kan je de rest van de middag vermaken met muziek, optredens, een informatiemarkt en verschillende activiteiten voor bezoekers. En dan nu het weer. In de middag is het overwegend zonnig en loopt de temperatuur op tot ongeveer 30 graden. Het blijft droog en er is weinig bewolking.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blaricum doe je er 10 minuten langer over. De A7 Hoorn richting Zaanstad is bij Purmerend Noord een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En tot slot de N230 Maarsen richting Utrecht. Tussen Maarseveen en de aansluiting met de A27... 3 kilometer file met 35 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is. En daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Hilversum Noord doe je er een kwartier langer over. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A22 Beverwijk richting Velsen, voor Beverwijk een kwartier op onthoud. En tot slot de N230 Maarsen richting Utrecht. Voor Utrecht Overvecht is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Automobilisten in de regio moeten de komende 4 weken rekening houden met flink verkeershinder. De Wijkertunnel op de A9 is afgesloten vanwege werkzaamheden aan het ventilatiesysteem. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel en de Koentunnel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd die kan oplopen tot 1 uur. Ook enkele opritten naar de Velsertunnel zijn tijdelijk afgesloten om de doorstroming in de regio te verbeteren. De CO2-uitstoot van het verkeer in Haarlem daalt sneller dan verwacht. Volgens nieuwe cijfers ligt de stad ruim op koers om de uitstoot in 2030 met 60% te verminderen ten opzichte van 1990. Vooral schonere auto's en bestelwagens zorgen voor de afname. De gemeente benadrukt wel dat verdere maatregelen nodig blijven om de klimaatdoelen te halen. Bij een supermarkt aan de Jan van Gooyenstraat in Heemstede is maandagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een airco-installatie op het dak van het pand. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand en ontruimde uit voorzorg meerdere naastgelegen panden. De brand was snel onder controle en niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Pride Haarlem gaat deze week van start. Tot en met zaterdag vinden verspreid door de stad activiteiten plaats die in het teken staan van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Het hoogtepunt is zaterdag met de Pride March. De optocht vertrekt vanaf het Stationsplein en eindigt op het Nieuwe Kerksplein. Daar kan je de rest van de middag vermaken met muziek, optredens, een informatiemarkt en verschillende activiteiten voor bezoekers. En dan nu het weer. In de middag is het overwegend zonnig en loopt de temperatuur op tot ongeveer 30 graden. Het blijft droog en er is weinig bewolking.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Blaricum 10 minuten vertraging. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Het komt door de wegwerkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Velsen 10 minuten vertraging, ook door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: 105. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en je hebt nu vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. Daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 een kwartier oponthoud. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De andere kant op de A9, ook maar richting Amstelveen. Voor knooppunt Velsen 10 minuten oponthoud, eveneens door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en Huizen een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Dit is 105. Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Automobilisten in de regio moeten de komende 4 weken rekening houden met flink verkeershinder. De Wijkertunnel op de A9 is afgesloten vanwege werkzaamheden aan het ventilatiesysteem. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel en de Koentunnel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd die kan oplopen tot een uur. Ook enkele opritten naar de Velsertunnel zijn tijdelijk afgesloten om de doorstroming in de regio te verbeteren. Met temperaturen die deze week kunnen oplopen tot zo'n 30 graden... heeft de gemeente Haarlem voor het eerst speciale koelteplekken geopend. Verspreid door de stad zijn 11 binnenlocaties ingericht... waar inwoners gratis terecht kunnen om af te koelen. Het gaat onder meer om De Schuur, Club Schalkwijk, het dorpscentrum Spaarndam en verschillende kerken. Ook wijst de gemeente op groene plekken zoals de Haarlemmerhout, het Schoterbos en de Haarlemmer Kweektuin. Op deze plekken blijft het op warme dagen koeler dan in de bebouwde kom. De CO2-uitstoot van het verkeer in Haarlem daalt sneller dan verwacht. Volgens nieuwe cijfers ligt de stad ruim op koers om de uitstoot in 2030 met 60% te verminderen ten opzichte van 1990. Vooral schonere auto's en bestelwagens zorgen voor de afname. De gemeente benadrukt wel dat verdere maatregelen nodig blijven om de klimaatdoelen te halen. Pride Haarlem gaat deze week van start. Tot en met zaterdag vinden verspreid door de stad activiteiten plaats die in het teken staan van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Het hoogtepunt is zaterdag met de Pride March. De optocht vertrekt vanaf het Stationsplein en eindigt op het Nieuwe Kerksplein. Daar kan je de rest van de middag vermaken met muziek, optredens, een informatiemarkt en verschillende activiteiten voor bezoekers.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden... omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf hoopte dat de rechtbank de beslissing zou schorsen. De rechtbank heeft de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed vrijgesproken. De automobilist kan niets worden verweten. Tamar werd doodgevonden in een berm nadat ze thuis was weggelopen na een ruzie. De automobilist dacht dat hij een dier had geraakt. De twee mannen die verdacht worden van de diefstal uit het Louvre in Parijs wisten niet wie de opdrachtgever was. Uit de verhoren blijkt dat ze een paar dagen voor de roof werden benaderd. Door wie willen ze niet zeggen. Het weer, warm en zonnig en morgen opnieuw zo'n 30 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Velsen 10 minuten oponthoud. Eveneens door de wegwerkzaamheden. De A27 Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en Eemnes 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N200, Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rottepolderplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem, 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1 richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 20 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel 20 minuten op onthoud door wegwerkzaamheden. Van de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de N200 Zandvoort richting Amsterdam. Tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rotterpolderplein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Automobilisten in de regio moeten de komende 4 weken rekening houden met flink verkeershinder. De Wijkertunnel op de A9 is afgesloten vanwege werkzaamheden aan het ventilatiesysteem. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel en de Koentunnel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd die kan oplopen tot 1 uur. Ook enkele opritten naar de Velsertunnel zijn tijdelijk afgesloten om de doorstroming in de regio te verbeteren. Bij een supermarkt aan de Jan van Gooyenstraat in Heemstede is maandagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een airco-installatie op het dak van het pand. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand en ontruimde uit voorzorg meerdere naastgelegen panden. De brand was snel onder controle en niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Met temperaturen die deze week kunnen oplopen tot zo'n 30 graden... heeft de gemeente Haarlem voor het eerst speciale koelteplekken geopend. Verspreid door de stad zijn 11 binnenlocaties ingericht... waar inwoners gratis terecht kunnen om af te koelen. Het gaat onder meer om De Schuur, Club Schalkwijk... het dorpscentrum Spaarndam en verschillende kerken. Ook wijst de gemeente op groene plekken zoals de Haarlemmerhout, het Schoterbos en de Haarlemmer Kweektuin. Op deze plekken blijft het op warme dagen koeler dan in de bebouwde kom. Pride Haarlem gaat deze week van start. Tot en met zaterdag vinden verspreid door de stad activiteiten plaats die in het teken staan van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Het hoogtepunt is zaterdag met de Pride March. De optocht vertrekt vanaf het Stationsplein en eindigt op het Nieuwe Kerksplein. Daar kan je de rest van de middag vermaken met muziek, optredens, een informatiemarkt en verschillende activiteiten voor bezoekers.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedamd, maar nog niet onder controle. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Dat zegt de rechter in een kort geding dat Solvinity had aangespannen. Het kabinet wil niet dat DigiD in Amerikaanse handen valt. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit is weer thuis. Hij mag zijn proces thuis afwachten, maar krijgt wel een enkel band. Marius Borg Heubu moet 4 jaar de cel in voor verkrachtingen en geweld tegen zijn ex-vriendin. Het weer, het is rond de 30 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20. Morgen opnieuw warm en ook rond de 30 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Het komt door de wegwerkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Velsen, 5 minuten oponthoud. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en de afrit Almere Haven, 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost, 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes, 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 Muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. Automobilisten in de regio moeten de komende 4 weken rekening houden met flink verkeershinder. De Wijkertunnel op de A9 is afgesloten vanwege werkzaamheden aan het ventilatiesysteem. Verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel en de Koentunnel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een extra reistijd die kan oplopen tot 1 uur. Ook enkele opritten naar de Velsertunnel zijn tijdelijk afgesloten om de doorstroming in de regio te verbeteren. De CO2-uitstoot van het verkeer in Haarlem daalt sneller dan verwacht. Volgens nieuwe cijfers ligt de stad ruim op koers om de uitstoot in 2030 met 60% te verminderen ten opzichte van 1990. Vooral schonere auto's en bestelwagens zorgen voor de afname. De gemeente benadrukt wel dat verdere maatregelen nodig blijven om de klimaatdoelen te halen. Bij een supermarkt aan de Jan van Gooyenstraat in Heemstede is maandagmiddag brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een airco-installatie op het dak van het pand. De brandweer schaalde op naar een zeer grote brand en ontruimde uit voorzorg meerdere naastgelegen panden. De brand was snel onder controle en niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Pride Haarlem gaat deze week van start. Tot en met zaterdag vinden verspreid door de stad activiteiten plaats die in het teken staan van diversiteit, inclusie en gelijke rechten. Het hoogtepunt is zaterdag met de Pride March. De optocht vertrekt vanaf het Stationsplein en eindigt op het Nieuwe Kerksplein. Daar kan je de rest van de middag vermaken met muziek, optredens, een informatiemarkt en verschillende activiteiten voor bezoekers.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn 5 mensen omgekomen. Naar 1 persoon wordt nog gezocht. Het pand wordt gerenoveerd. Bij de brand kwamen 2 liften naar beneden. De slachtoffers zaten daarin. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedamd, maar nog niet onder controle. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan omdat mensen minder rekening houden met elkaar. Reizigersorganisatie Rover juicht de aanpassing toe. Het weer, het is rond de 30 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20. Morgen opnieuw warm en ook weer rond de 30 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: 105. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogačar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogačar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Rotterpolderplein, 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ellie van Amstel.
3: Joepoe!

Oh, ik kijk naar buiten en ik denk, oh, lekker weer. Laten we het over het weer hebben. Veiliger kan bijna niet. En ja, misschien weten jullie het wel. Ik hou het graag gezellig. Dus geen politiek, geen geloof, geen seks. Oh, dat is wel leuk. Nee, we gaan over het weer hebben.

Ja, smeren was eind jaren 70 ook al belangrijk. Deze man is een ontzettend goede songschrijver. Het was Graham Goldman, namelijk ooit lid van 10cc. En dit heette Sunburn.

Miles Smeer, hè? Soak up the sun van Sheryl Crow. Het is zo lekker weer. Ik denk, ja, ik ga een zonnig programma maken. De lente begint echt een beetje te komen. En ja, oké, het wordt ook wel weer kouder. Maar daarmee dat het met Pasen mooi blijft, dat weten we nog niet zeker. En ja, wat zie ik hier? Een leuke cover van Shaggy en Robin Thicke. Die hebben Lovely Day van Bill Withers als ritme gebruikt. En het nummer heet Looking Lovely.

0: Ja, ik vind het cover van deze man van Luther Vandross een dingetje. Maar Wolfman en Fatbaker komen daar toch wel mee weg. Dit heet Never Too Much. Goed, wat gaan we nog verder doen? Een mooie Nederlandse. Met een knipoog naar het nationaal product. Op de zondagmiddag natuurlijk. Olivier die komt hier een potje zingen met de nieuwe single. En Tessa Bedingfield doet ook een duit in het zakje.
1: We will

Oké, dit gaat over de winter. Maar ja, het is mooi weer. En je kunt jezelf wel in een strandhuisje op Zoutlanden inbeelden. Of niet soms. Dat was Bluff. Samen met, volgens mij, Gijke Arnaert. Als ik het goed onthouden heb. Want het staat er even niet bij. Wat heb ik nog meer? Natasha Bedingfield, zoals beloofd. En een heel leuk nummer van Owl City, die ik heel lang als ringtone gehad heb. Fireflies. Maar eerst dus Olivia en Dean. En dit heet So Easy to Fall in Love.

Ja, ik zou ook wel een zakje zonneschijn leeg willen schudden. Maar dat is ons niet altijd gegeven. Maar het vak van Weerman is wel heel interessant, kan ik je vertellen. Dan nu tijd voor Luke Combs.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Ja, die hebben we hier niet, hè, vuurvliegjes. Wel ontzettend leuk, dat geeft licht. Terwijl ze rondfladderen, helemaal leuk. En ja, we hebben dan oplichtende algen, dat is ook heel bijzonder. Komt eigenlijk op hetzelfde neer, dacht ik. Weet niet zeker, maar ik ben geen bioloog. Ik ben maar een radio-dj, ja. Ik heb dat hele mooie liedje over zonneschijn zometeen. Ik denk dat ik wat om ga draaien. Dat ik even kan uitleggen waar dat vandaan komt. Maar eerst Ray en Nightingale Lane.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: van een pauze.
1: Dat was Luna en pauze. Nou, ik hou nog lang niet op, want ik heb nog een uur. En ik eindig met iets wat je meestal in het midden doet. Of ik doe hem wel als een oude bokkenplaat. Maar ja, dit is zo lekker. Dat ik denk, ik draai hem zomaar tussendoor een keer. Als lange versie. Wat is het geval? Ik heb hier een nummer van Ilo. En de artistiek leider Jeff Lynne zat in een chalet in Zwitserland. En hij had een writersblok van hier tot Tokio. Het regende. Het was helemaal naadje. Zullen we maar zeggen. En ineens begon de zon te schijnen. En toen was ineens die writersblok weg. En schreef hij Mr. Blue Sky. En nog een heel album erachteraan.

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem, 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
3: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
2: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
4: Overstappen. Uur 2 van Haarlem.

Funkstar Deluxe ging lekker aan de gang met een nummer van Bob Marley. En dat resulteerde in dit nummer in de jaren 90. Sun is Shining. Hoi, welkom in deel 2 van Avondexpress. En het gaat weer alle kanten op, behalve de goede. Maar het heeft iets met mooi weer te maken. Ik heb net het weerbericht bekeken. Morgenochtend wordt het hier in de buurt niet best. Maar de komende dagen zou het wel eens heel erg lekker kunnen worden. Nou, dan heb je een soort Lush Life. Dit is Zara Larsson.

0: Oh ja, lekker een beetje zon. En dan niet te heet graag. Ja, ik ben een ei hoor, wat dat betreft. 23 graden, dan vind ik het al heel erg lekker. Boven de 30, dan wil ik alleen maar bij de airco liggen. Dus even kijken wat ik allemaal klaar heb. Ik heb ook nog iets over Nachtvlieg. En een nummer gemaakt door Edwin Evert en zijn band. Tegen het eind nog een oude bokkenplaat. En dat is dan een bijzondere.
1: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this.

zo lekker. Gordon Lightfoot. En ja, het begint al aardig donker te worden. Dus sundown is dan wel toepasselijk. Maar ja, de zomertijd is ingegaan, dus schwa. Goed, nu wat Alo Black en zometeen een artiest die ik zeer waardeer. Het titelnummer van het album Nightfly van Donald Fagen. Dat ga je zometeen horen. Maar is dus Alo Black en I Do.

De muziek van Donald Fagen en ook van Steely Dan. Daar word ik altijd helemaal blij van. Dit heette The Nightfly uit begin jaren 80. Oh, dat is meer dan 45 jaar geleden. Goed, zometeen iets van nu. Althans van recent. KIDB featuring Martin van der Starre. Maar ja, daar zit gewoon Edwin Evers achter, dat je het weet. Maar eerst Plastic Funk en Everybody Up.

Ik heb het over mooi weer, dus Jack and the Weatherman, Till the Sun Comes Up. Muziek uit de buurt past daar natuurlijk perfect bij. Oké, morgenochtend wordt het wat minder. Sorry jongens, ik hoop dat het snel openbreekt en dat het hartstikke lekker wordt. En anders ga je naar het oosten van het land te moeten, want daar schijnt het hartstikke mooi weer te worden morgen. Goed, Alex Warren deed het vorig jaar verschrikkelijk goed. En hij weer iets uit en dat heet Fever Dream.

Sweet Sunshine van Douwebop. Gewoon uit de omgeving. Niet hier uit de regio, maar wel heel dichtbij. En dan nu, tijd voor de oude bokkenplaat. Die zit er altijd in en dat is iets ouds. En het stamt uit begin jaren 80. En het is van een bandje rondom muzikant Adrian Baker. En Adrian, die doet leuke dingen. Die deed mee ineens aan de Four Seasons, omdat hij zo'n mooie hoge stem op kon zetten. En ja, ze deden ook een beetje een parodie op de Beach Boys. Althans, parodie, ze speelden hun muziek, maar wel met hele over-de-top achtergronden en geluk en met een knipoog. En de grap is, de Beach Boys vonden dit zo goed dat ze gevraagd hebben om met hem te gaan toeren. Ja, je verzint het niet. Dus eigenlijk werd Adrian Baker een lied van de Beach Boys dankzij onder andere dit nummer. En dat is de oude bokkenplaat. Het is een medley van Beach Boys nummers. En het heet Beach Boys Gold. En het is van de band Gidea Park.

Dat was Xavier Rudd. Follow the Sun. Volgens mij is het in een reclame gebruikt een tijdje geleden. Heel erg lekker nummer. Goeie popvisslaap trouwens, dames en heren. Ik moet altijd denken van, oh ja, wat was dat ook alweer? Nou, even onthouden. Xavier Rudd, Follow the Sun. Ja, even noteren. Misschien zie ik jullie wel in Hoofddorp, die zal het zeggen. Naar de voormalige Patroquiz. Ik ben er een paar keer bij geweest. Helemaal leuk. Maar goed, then about that. We moeten vrolijk verder. En de laatste is van Jennifer Lopez samen met David Guetta. En die heet Save Me Tonight. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Ja, goedenavond. Het is natuurlijk dinsdagavond hier op 105. Er wordt net gezegd zonder onderbreking en ik kom er gewoon keihard doorheen. Want je gaat natuurlijk vrolijk verder.

Ja, een hele goede avond hier. Ik ben hier in mijn eentje vanavond. Dit is Martijn, zonder Koen. Dus dat is een hele andere opstelling hier bij Vrolijk Verder. Maar dat betekent natuurlijk wel dat ik in mijn eentje vrolijk verder ga. Dan denk je, Vrolijk Verder, wat is dat eigenlijk voor een soort programma? Nou, normaal gesproken zijn het twee veertigers die samen met elkaar in gesprek gaan over het leven van veertigers. Maar nu doe ik het in mijn eentje, dus het wordt wat meer autobiografisch dan normaal. Maar dat mag de pret niet drukken. Koen die zit namelijk gezellig in Frankrijk. Hij heeft me wat instructies meegegeven, want als ik heel eerlijk ben, en ik ben altijd heel eerlijk, dan is dit eigenlijk Koens programma waar ik anderhalf jaar geleden een keertje gezellig bij ben komen zitten en gewoon zoals altijd eigenlijk nooit meer weg ben gegaan. Maar ja, nu is die jongen op vakantie. Ik zag mijn kans schoon. Ze hebben mij de sleutel gegeven, dus nu komen ze ook niet meer van me af. Het programma is dus een programma door een veertiger deze avond. En het gaat dus over eigenlijk wat ik allemaal heb meegemaakt. Hoe ik de zomer beleef. Dan denk je, ja, hallo, waarom moet ik naar een veertiger zitten luisteren? Nou, het is heel simpel. Of je bent zelf veertig geweest. En je denkt, nou, dat was echt een te gekke tijd. En je denkt, nou, dat ga ik via deze jongen weer eventjes rustig herbeleven. Of je bent zelf veertig. Je denkt, nou, ik loop zeker tegen exact dezelfde problematiek aan. Of wat een ontzettende knuppel. Waarom pakt die jongen het zo dom aan? Dat kan natuurlijk ook. Of je bent nog geen 40, je bent wel van plan om te gaan worden. Dat kan natuurlijk ook. En dan heb je gewoon ontzettend veel tips voor je. Ik ga het niet alleen maar natuurlijk over mezelf hebben. Ik ga ook muziek draaien. Net was het zo via Alice Baxter met Taste. En dit wordt Taste So Good van Hail Horan.

Welkom terug hier in de studio bij 105. Zoals ik al vertelde, of misschien wel niet verteld heb, mijn naam is Martijn. En wat ik al zeg, normaal gesproken is het een duo-programma, wat ik samen met Koen presenteer. Maar Koen die zit nu gezellig in Frankrijk. Ik weet dat hij luistert. Hij heeft me wat tips gegeven. Dankjewel Koen, geniet van je vakantie. Je bent in goede handen, want ik ga het vanavond heerlijk overnemen. We zijn natuurlijk normaal gesproken met z'n tweeën, wat ik al gezegd heb. Dus dat betekent dat ik vandaag 2 keer zoveel energie moet hebben, dat ik 2 keer zoveel flauwe grappen moet maken. En 2 keer zo hard mijn best moet doen, want ik heb nog nooit achter deze tafel gestaan. Dus mocht er straks iets fout gaan, dan is het mijn eerste keer. Wees alsjeblieft vergevingsgezind. Ik kan er alleen maar van leren. Dan hebben we natuurlijk vanavond een aantal onderwerpen waar ik het over wil gaan hebben. En ik weet niet precies waar ik allemaal aan toe ga komen, want normaal gesproken hebben we een heel andere opstelling van het programma, maar ik wil het over een aantal dingen hebben. En een van die dingen is bijvoorbeeld het afspreken met vrienden. Als je 40 bent, is dat best lastig. En ik wil dat zo meteen wel eventjes gewoon gezegd hebben. Een aantal andere dingen waar ik tegenaan ben gelopen. Ik ben naar Walibi geweest. En ik weet niet of je dat op je 40ste moet doen. Ik heb een dochter, een tienerdochter, die op dit moment op surfkamp zit. En dat brengt weer heel andere dingen met zich mee. Ik heb een opa die tegen de 100 aanloopt. Die is dit weekend jarig. En ook daar heb ik natuurlijk weer het een en ander meegemaakt. En ik moet het ook eventjes gaan hebben over sportschoolnaaktheid. Ik vind het lastig. Maar goed, vrolijk verder met muziek.

U2 met Where the Streets Have No Name hier op 105. Leuk dat je nog steeds luistert naar Vrolijk Verder. Mijn naam is Martijn. Normaal gesproken heb ik hier ook Koen bij me. Maar zoals ik al gezegd heb, die is op vakantie. Dus we moeten deze week zonder hem doen. Volgende week ook trouwens. Als dit goed gaat tenminste. Als jullie mij horen op de ether, dan kom ik volgende week terug. Zo niet, doe ik het volgende week gewoon nog een keertje. Maar dan wel goed. Hey, ik heb al gezegd dat het programma is voor een veertiger. Of door voor veertigers en door een veertiger. En dat betekent dus dat ik dingen uit mijn eigen leven een beetje ga vertellen hier. En waar ik een beetje hulp bij kan gebruiken. Of waar ik gewoon weer tegenaan gelopen. En een van die dingen wat je natuurlijk als veertiger eigenlijk niet moet doen. Is proberen een afspraak te maken met een groep vrienden. Het is nagenoeg onmogelijk. Het wilde namelijk, ik heb een tijdje geleden heb ik een feest gegeven. Mijn vrouw en ik, die waren zoveel jaar getrouwd. En we hebben dat maanden van tevoren hebben we dat aangekondigd. En zo waar iedereen kon. We hebben ook rekening mee gehouden dat mensen hun kinderen mee konden nemen. Dat helpt natuurlijk al een heel eind. Mensen konden natuurlijk gewoon hun partner meenemen. Dus eigenlijk was iedereen welkom. En toen tijdens dat feest, iedereen, weet je wat leuk zou zijn? Als we gewoon weer eens een keertje wat als groep zouden doen met z'n allen. En dat zeiden verschillende vrienden individueel tegen mij. Toen dacht ik, nou, daar moet ik wat mee doen. Toevallig was er afgelopen week of twee weken geleden is de nieuwe film uitgekomen van Jackass. Als je niet weet wat Jackass is, dat is helemaal niet erg. Als je 40 bent, zit je er denk ik middenin qua doelgroep. Ben je ouder of jonger, dan is het misschien langs je heen gegaan. Maar waar het op neerkomt, het zijn allemaal knuppels die pak een beetje 20 jaar geleden het briljante idee hadden om de meest krankzinnige stunts uit te voeren en dat te filmen. Nou, hilariteit alom. En die mensen die hebben dus nu de zoveelste film gemaakt. En ze zijn nu allemaal in de 50 of misschien nog wel ouder. En doen nog steeds krankzinnige dingen. Ik dacht, perfect om met mijn vrienden naartoe te gaan. We bespreken wat af. We drinken een biertje. We nemen een hapje. En we doen dat. Niks bleek minder waar. Het is onmogelijk om met 8 of 49ers een afspraak te maken in dezelfde tijdsperiode. Als je dat binnen 2 weken probeert op te zetten, is gewoon niet te doen. Iedereen heeft andere plannen. Die moet voor zijn werk ergens naartoe. Die moet op de kinderen passen. Die moet naar, hoe heet het ook weer? Dat racquetball, padellen. Het is allemaal verschrikkelijk. Dus van de grote vriendengroep waarvan iedereen was uitgenodigd, waren er 9 of 10 mensen. Uiteindelijk zijn we met z'n vieren naar de film gegaan. En gingen we met z'n tweeën uit eten.

Ik draai net Ring My Bell van Josie. Hier in Vrolijk Verder op 105. En je luistert natuurlijk nog steeds gezellig naar Martijn. Zonder Koen nog steeds. Die man is nog steeds op vakantie. Gaan nog wel een paar weken duren. Maar dit is natuurlijk een programma voor veertigers, door een veertiger. En ik heb net natuurlijk besproken hoe het is om afspraken te maken op je 40ste. Waar ik heel benieuwd naar ben, is hoe dat is op het moment dat je gewoon bijna 100 wordt. Mijn opa, die is namelijk komende zondag jarig. En deze man, die wordt 98 jaar. Dat is een hele respectabele leeftijd. Natuurlijk ontzettend, ontzettend mooie leeftijd om te behalen. Heeft ontzettend veel meegemaakt. Zit af en toe graag op de praatstoel om daarover te vertellen. Maar komende zondag ga ik dus naar zijn verjaardag toe. En dat is een dingetje, want ik loop er eigenlijk ieder jaar tegenaan. Twee keer per jaar om precies te zijn. Niet alleen met zijn verjaardag, maar ook met kerst. Namelijk, wat geef je hem? Ik weet niet of andere mensen het ook hebben, maar ik zit altijd een beetje met een dilemma. Want ja, hij is 98. Hij heeft alles al gedaan wat hij wilde doen. Hij heeft alles al gezien wat hij wilde zien. Dus ja, ik zit een beetje in een soort van dilemma. En het probleem is een beetje van, ja, hij vindt Formule 1 heel leuk. Daar is hij nu, daar staat hij onbekend. Formule 1 vindt hij fantastisch. Maar er zijn ook maar zoveel Formule 1 cadeaus die je dus kan geven. Ik zou even opnoemen wat ik in de afgelopen jaren heb gegeven. Hij heeft van mij een Formule 1 sjaal gekregen. Voor als het koud is. Dat was met kerst. Een mok natuurlijk. Daar heb je altijd wat aan. Een modelauto. Van een beetje middelklasse formaat. Ik heb hem een keer een miniatuurhelm gegeven. Tijdschriften heeft hij gehad. Een boek van Max Verstappen. De rek is er een beetje uit. Zoals je misschien wel merkt. Ik weet niet zo goed meer wat ik moet geven. Ik kwam gelukkig laatst in Zandvoort kwam ik in de Formule 1 winkel. En daar heb ik nog één dingetje gevonden wat ik hem nog niet eerder heb gegeven. In ieder geval, ik heb wel een keer dit gegeven, maar niet in deze variant. Namelijk een sleutelhanger. Dan denk je, wauw, hoe enthousiast kan je worden van een sleutelhanger? In dit geval kwam ik heel enthousiast uit die winkel. Want ik had gewoon een sleutelhanger gevonden in de vorm van het circuit van Zandvoort. Ik dacht, nou, dat is natuurlijk een gouden cadeau. Dus die moet ik wel hebben. Als opa luistert, ja, je moet hem nog wel uitpakken. Doe alsjeblieft een beetje alsof je het niet had verwacht. En ik heb er nog een klein Hot Wheels autootje. Ook van Max Verstappen bijgekocht. Maar ja, ik zit er nu wel een beetje mee. Ja, zometeen met kerst. Dan moet ik weer.

0: The Weeknd met Blinding Lights hier in Vrolijk Verder op 105. Mijn naam is Martijn en normaal gesproken heb ik hier naast mij Koen. Maar die man heeft besloten om op vakantie te gaan. Mijn moederziel alleen achter te laten in de studio. Maar vooralsnog hou ik het redelijk bij elkaar, vind ik zelf. Over 2 weken is die man weer terug. Dan doen we het weer samen. Dan ga ik op vakantie. Kijken of hij dan ook eens eentje gaat. We gaan het zien. Ik ga hem in ieder geval wel aansporen om het te doen. Maar dat betekent wel dat het programma er iets anders uitziet deze avond. Normaal gesproken zijn we natuurlijk met z'n tweeën aan het presenteren. Maar hebben we ook een aantal spelletjes. En die spelletjes spelen we met z'n tweeën. Dus dat betekent meestal dat Koen iets bedacht heeft waar ik op reageer. Of andersom. En dat wordt een beetje lastig in je eentje. Maar speciaal voor Koen, want ik weet dat je luistert, heb ik toch jouw favoriet Party en Koen erin gehouden. Dus als je dat straks wil spelen, moet je wel blijven luisteren.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Chef Special met Into the Future was een stukje muziek uit de buurt. Een van de betere bands uit Haarlem, als je het mij vraagt. Leuk dat je nog steeds luistert en vrolijk verder. Zoals je als trouwe luisteraar weet, daar zijn we hier normaal gesproken met z'n tweeën. En nu denk je, ja, maar ik hoor maar één stem. Is Koen misschien ziek? Is die zijn stem kwijt? Is die zijn fietssleuteltje vergeten? Noem het maar op. Nee, die man is gewoon op vakantie. Dus dat betekent dat ik het in mijn eentje moet oplossen. Dat ben ik wel gewend van hem. Dus helemaal geen probleem. Ik kan dat gewoon. Ik pak dat op. Komt goed, jongen. Ga jij lekker weg. Ik regel het wel. Hey, maar dat betekent, omdat het vakantietijd is, dat het niet alleen maar hier op de radio merkbaar is. Maar ik merk het ook gewoon in het dagelijks leven. En een van de dingen waar ik het heb gemerkt, is eigenlijk heel simpel. Ik ben een groot fan van tweedehands platforms. Dus dat betekent dingen zoals Marktplaats en Vinted, maar ook eBay en zo. En mensen zijn dus op vakantie. En wat ze dan vergeten, wat dus heel onhandig is, vind ik, is dus aan te zetten dat ze op vakantie zijn. Die knop is er. Je kan gewoon heel makkelijk aanzetten, ik ben op vakantie. En dat betekent dus dat jij als koper weet, oh, deze persoon is op vakantie, dus ik ga dit product de komende tijd niet ontvangen. Heel veel mensen vergeten dat dus aan te zetten. Dus onlangs heb ik heel leuk iets gekocht op Vinted was het. En ik was er hartstikke blij mee. En ik dacht, ah, dit is top, dit is leuk, ik wil het graag hebben. Dus ik op die koopknop gedrukt. Gebeurt er helemaal niks. Niks. Gewoon geen bericht. Want die persoon is op vakantie. Na 5 dagen dan heeft Vinted er genoeg van. Of Marktplaats er genoeg van. En die zeggen dan, ja, het is niet opgestuurd. Jammer de bammer. En je krijgt dus ook nog eens een negatieve recensie. Omdat je dus gewoon niet reageert en niet je spullen opstuurt. Dat moet natuurlijk niet, mensen. Hè? Nee, dat moet je gewoon anders aanpakken. Dus druk even die vakantieknop in.

Ja, lekker nummertje. Maroon 5 met Heroin. Hey, leuk dat je nog steeds luistert hier naar 105. Welkom bij Vrolijk Verder. Mijn naam is Martijn. Normaal gesproken zou Koen nu zeggen, mijn naam is Koen. Maar Koen is nog steeds op vakantie, wat ik al eerder heb aangegeven. Dus je moet het deze avond met mij doen. En die vakantie, dat is natuurlijk al iets waar ik het net over heb gehad. Er zijn dus dingen die gewoon nu met de vakantie te maken hebben, waar je gewoon tegenaan loopt in je dagelijks leven. En een van deze dingen waar ik in positieve zin tegenaan loop, is dat voor het eerst in mijn leven, maar ook in haar leven, mijn dochter zelfstandig op vakantie is. Nou ja, zelfstandig. Ze is 12, dus het is niet alsof we hebben gezegd, hier heb je een koffer en een ticket en succes. Nee, ze is naar een surfkamp. En dat surfkamp is natuurlijk hier in Haarlem lekker makkelijk. Dat is gewoon in Bloemendaal. En daar kan je naartoe fietsen als het moet. Lopen kan zelfs. En we hebben haar dus afgelopen weekend hebben we haar afgezet. En dat was heel makkelijk. De instructies waren vrij duidelijk. Namelijk, de leiding had gezegd, weet je wat, jullie moeten gewoon de kinderen brengen. Jullie mogen niet naar binnen. Je komt nergens als ouder terecht. Je ziet geen tenten. Je ziet niet waar ze slapen. Je ziet niet de keukens of dat soort dingen. Gewoon, je zet je kind af. Je schopt ze uit de auto, geeft ze hun tassen mee en over een week mag je ze weer ophalen. Dat klinkt een beetje cru, maar toen ik dat hoorde dacht ik van ja, maar ik ben toch de vader. En mijn vrouw dacht ook van ja, als moeder wil ik natuurlijk wel weten waar mijn kind terecht kwam. Aan de andere kant zou ik denken, het is natuurlijk ook wel lekker. Het is ook wel fijn. Het is ook natuurlijk gewoon hè, dat je eventjes gewoon niet als begeleiders daar al die bezorgde ouders hebt die dan gewoon lopen zeuren over een tafeltje dat wiebelt of een bed dat misschien net eventjes anders moet worden opgemaakt of dat soort dingen. Dus dat hebben ze heel slim aangepakt. Plus de mensen die ze daar hebben opgevangen, die waren meteen heel hartelijk. Die waren meteen zo, hey, hallo, ik ben die en die en ik ben van de organisatie en welkom en dit en dat. Oh, ik had je naam al op de lijst zien staan. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. En wat ze ook heel goed doen, vind ik, is dat ze een telefoonbeleid hebben. Namelijk, er is in feite geen telefoon. Die bestaat gewoon even een week niet. Op zich natuurlijk wel heel praktisch. Als je namelijk een surfkamp gaat, dan heb je ook helemaal niets aan je telefoon in het water. Sterker nog, water en telefoons gaan meestal niet heel goed samen. Maar dat betekent dus ook dat mijn dochter, die dus 12 is en vrij verslaafd is aan haar telefoon, nu eigenlijk al een week, nou ja, niet een week, nu een paar dagen zonder telefoon zit en straks aan het eind van de week misschien wel een beetje is afgekikt. Een van de dingen waar ik dat afkicken nu al aan merk, is ze mogen natuurlijk wel eventjes op hun telefoon een half uurtje per dag of een uurtje per dag. En ze hebben dus aangegeven van dat is een moment dat je eventjes met je ouders contact kan hebben. Dat je gewoon eventjes kan laten weten van ja, het gaat hier goed en ik kan nu surfen en ik heb lekker geslapen of we hebben goed gegeten of lekker weer, wat dan ook. Ik heb niets, maar dan ook helemaal niets van mijn dochter vernomen. Zondag niet, maandag niet. En vandaag kwam het verlossende antwoord. Ze vroeg of ik iets voor haar kon regelen. Dus ze heeft niet eens gezegd van nou, het gaat hier goed. Of ik heb het naar mijn zin. Of hartstikke tof dat ik hier ben. Of ik heb al vrienden gemaakt of wat dan ook. Nee, ik moest gewoon even iets voor haar doen. Dacht ik, ja, zo ken ik je weer. Nee hoor, geintje. Nee, dus dat was op zich wel eventjes wennen. Daarna ben ik natuurlijk geprobeerd, hè, als ouder probeer dan toch een beetje informatie los te pulken. Dan ga je toch appen en dan zeg ik, hey, hoe gaat het? Slaap je wel goed? En hoe is het daar met die andere kinderen? En is het eten lekker? En hoe gaat het surfen? Nou, dat waren al veel te veel woorden. Ik kreeg denk ik in totaal 3 woorden terug. Oké, goed. En ja.

think I'm in love with you. Sorry, dat moest ik even zo zeggen. Van Chris Stapleton hier in Vrolijk Verder op 105. Mijn naam is nog steeds Martijn. En ik klink een beetje als een kapotte langspeelplaat. Want ik zeg het iedere keer dat we zo'n segment eventjes onderbreken met een praatje van mij. Maar dat komt omdat Koen op vakantie is. Dus je moet het gewoon met mij doen. En ik heb de regie. Dus ik blijf het gewoon herhalen. Hey, een van de dingen wat ik natuurlijk wel moet doen is belofte maakt schuld. En wat wij normaal gesproken in het programma hebben, zijn een aantal spelletjes. Meerdere spelletjes. Zo hebben we natuurlijk Café 105, waarin Koen mij het leven zuur maakt met Nederlandstalige muziek. We hebben ook, het is niet echt een spelletje, maar het is wel een item. Martijn's muziekmoment. Dat gaat vanavond ook niet gebeuren. Dus sorry voor mensen die van mijn muzieksmaak houden. Maar dat komt omdat ik niet weet hoe die knoppen werken. Dus dat komt ooit nog een keertje goed, maar niet vanavond. Maar een van de dingen die ik wel kan doen, is Party en Koen. Koen heeft nu een heel tof muziekje wat hij eronder zet, waardoor het heel vrolijk en jolig klinkt. Maar ook die knop weet ik niet te vinden. Dus we doen het gewoon puur droog. En dan denk je, Party en Koen, wat is dat ook alweer? Nou, ik zal het je vertellen. Het is eigenlijk heel simpel. Het is Koen het mooi noemt, is het magie via de radio. We gaan namelijk een tekening maken hier in de studio. Dan denk je, ja, hartstikke leuk dat jij zit te tekenen in de studio, maar wat heb ik daaraan? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ga jou niet zeggen wat ik ga tekenen, maar ik ga je exact vertellen hoe ik het aan het tekenen ben. En als je dan thuis ook pen en papier pakt en de instructies volgt die ik jou vertel via de radio, dan krijg jij ook een mooie tekening bij jou thuis. Wauw, wat willen mensen nog meer? Hey, laten we snel beginnen. Ik ga gewoon eens een keertje proberen hoe Koen dit altijd super professioneel aanpakt. Dus hopelijk krijg je zo meteen de exactzelfde tekening bij jou thuis als bij mij thuis. Ik heb je nu genoeg tijd gegeven om pen en papier te pakken. Je kan natuurlijk ook op je telefoon tekenen of op je tablet. Of als je onwijs verbrand bent, kan je het ook gewoon op je rug of op je arm tekenen. Op je rug is lastig, kan je het niet zien, maar op je buik bijvoorbeeld. Laten we snel beginnen. Je tekent in eerste instantie één rondje. Gewoon een perfecte cirkel. Maakt niet uit waar je wil beginnen. In het midden, bovenin. Maakt helemaal niks uit. Hij is vrij. Nou ja, maakt niet uit hoe groot ook. Het is als jij een beetje klein tekent, moet je daarna een beetje priegelen. Maar daar kom je vast wel uit. Daarna trek jij in het midden van deze cirkel, van de bovenkant van de cirkel naar de onderkant van de cirkel, precies in het midden, een rechte lijn naar beneden. Dus dat is een verticale lijn. Vervolgens doe je dat ook van links naar rechts met een horizontale lijn. Dus precies in het midden een horizontale lijn. En dan heb jij een kruis gezet in de cirkel. Oké, nu wordt het lastig. Nu wordt het spannend. Dit zijn de dingen. Nu ga je denken, ik zie het. Of je verprutst de tekening en je hebt geen flauw idee meer wat het wordt. Oké, je zet halverwege. Dus in feite heb je nu 4 pizzapunten. Als je nu halverwege de pizzapunt aan de rechtsbovenin, dus in het noordwesten, als je daar halverwege je pen neerzet en je trekt een half cirkeltje, een klein half cirkeltje, zo naar de onderste helft van die pizzapunt, daaronder, dus dat betekent van de zuidwesten pizzapunt. Zo, lekker makkelijk. Koen, je doet het beter dan ik. Petje af, jongen. Dan heb je daar een half cirkeltje getekend. En dan doe je exact hetzelfde aan de andere kant. Aan de rechterkant van deze tekening. En als je dat gedaan hebt, dan is die klaar. Nou, dan kan je gewoon rustig gaan bekijken wat voor moois je hebt getekend. En mij laten weten wat dit precies is. Het enige wat ik niet over na heb gedacht, is dat ik niet precies meer weet hoe je dit aan mij kan laten weten. Neem me niet kwalijk. Mocht je mijn nummer hebben, omdat je mij privé kent, stuur me alsjeblieft je oplossing. En zo niet, dan heb je nu thuis 2 minuten voor je tijd voor doen. Sorry!

Love. Lincoln Jesser met Back to Love hier op 105. Hey, leuk dat je nog steeds luistert naar Vrolijk Verder. Of als je net inschakelt, leuk dat je nu luistert naar Vrolijk Verder. Mijn naam is Martijn en ik sta hier nog steeds solo zonder Koen. Maar volgens mij gaat het zonder Koen ook best lekker. Hey, we hebben natuurlijk net wel Koen zijn spelletje gespeeld. Dus in gedachten is die man gewoon bij ons. En dan denk je, welk spelletje hebben we gespeeld dan? Nou, dat was natuurlijk Party en Koen. Daar moet ik eigenlijk voor volgende week even een andere naam voor verzinnen. Want het is natuurlijk nu Party zonder Koen. En Party zonder Koen is natuurlijk geen feestje. Laten we eerlijk zijn. Ik heb een glorieuze fout gemaakt in hetgene wat ik toen heb laten tekenen door jullie. Want in Party en Koen moet je natuurlijk eventjes gewoon een tekening maken door mijn instructies te volgen. En een van de dingen die ik vergeten ben om te zeggen is, ten eerste, ik ben even vergeten dat ik niet in de dingen kan van de studio. Dus ik kan niet in de e-mails. Dus ik zie niet wat mensen hebben getekend. Dus dat is een beetje slordig. En aan de andere kant, ik kwam er ook achter van de mensen die wel luisterden en mij persoonlijk hebben gestuurd, is dat ik niet heel duidelijk was in de instructies waar die laatste streepjes of half cirkeltjes nou precies moesten staan. Dus sommige mensen hebben een aap getekend. Omdat die buitenste cirkeltjes dachten dat het oren waren. Dat zijn het niet. Sommige mensen zeggen dat ik een strandbal heb getekend. Nou, dat zou kunnen met dit weer. Maar mensen die mij kennen weten, ik ben niet zo van het strand. Waar ik wel van ben, is van basketbal.

0: Ja, ik luisterde naar Jelly Roll met het liedje I'm Good. En wat ik net zag hier in het scherm van het nummer dat ik net speelde, is dat dit een liedje is dat hoort bij de film Goat. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je nu denkt, Goat, wat is dat nou weer voor een film? Dat snap ik, want volgens mij is het niet een hele grote film geweest. Het is niet heel populair geweest hier in Nederland. Maar toevallig is het een film die gaat over basketbal. Dus aangezien het antwoord van Party en Koen net basketbal was, vond ik het wel toepasselijk om dat nog even te melden. Hey, we zijn natuurlijk nu bijna al bij het nieuws aanbeland. En zometeen hebben we gewoon nog een heel nieuw segment te gaan. Dus op het moment dat we zometeen klaar zijn met het nieuws, dan ga ik in ieder geval gewoon vrolijk verder. Dan denk je, oké, maar er zijn nog een paar dingen die je moet vertellen, Martijn. Want we hebben een paar dingen heb je lopen teasen. Je wilde het nog vertellen over naakt in de sportschool. Daar moet ik zeker nog eventjes over hebben. Daar kom ik op terug. Ik ben in Walibi geweest. Daar ging ik nog wat over vertellen. En ik heb ontdekt dat mijn vrouw geheime plekken heeft. Ja, ja. Als je dat wil horen, dan moet je vooral luisteren. Oh, en ik had het net over films. En ik heb ook nog wel een paar weetjes over wat je favoriete filmgenre zegt over jouw persoonlijkheid.
1: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

When Doves Cry van Prince and the Revolution. Het had zomaar een Martijns muziekmomentje kunnen zijn hier in de studio bij Vrolijk Verder. Maar opnieuw, ik sta hier dus moederzieltje alleen achter de knoppen. En ik weet niet precies hoe ik andere muziekjes hier kan invoeren. Dus eventjes geen Martijns muziekmomentje helaas vanavond. Maar dat komt ongetwijfeld terug zodra Koen weer terug is van vakantie. En dan kan ik jullie ook weer lastigvallen met mijn muzieksmaak, waar iets meer gitaren in zitten. Maar wat ik al zei, Prins vind ik hartstikke leuk en kan ik er prima bij hebben. Maar nu gaan we door met Hold Me Closer, Black and Crown. Ooh.

Welkom in het tweede deel van Vrolijk Verder hier op 105. Mijn naam is Martijn en ik ben hier nu zonder Koen, want die man is op vakantie. Dat zou je niet te ontgaan zijn, aangezien ik het hem er regelmatig invrijf. Maar dat betekent dat ik nu deze keer in mijn eentje hier sta en dat ik ook gewoon in mijn eentje het hele radioprogramma moet doen. En dat is voor het eerst, dus het gaat niet helemaal vlekkeloos geloof ik nog. Maar als je af en toe wat geheig op de achtergrond hoort, dan kan het mijn ademhaling zijn. Ik vergeet soms die microfoon uit te draaien, kom ik halverwege dit nummer achter. Dus mijn excuses daarvoor. Hey, dit tweede deel van het programma gaan we natuurlijk gewoon weer een paar onderwerpen behandelen. Een van de dingen, het is natuurlijk vakantie, dus een van de dingen waar ik het over moet hebben zijn dagjes uit. Ik ben in Walibi geweest met mijn dochter, daar moet ik het over hebben. Ik heb het al een paar keer genoemd, maar ik ga het zo meteen echt uit de doeken doen. Misschien wel meer dan nodig, namelijk naakt in de sportschool. Ja, ik vind daar wat van. En ik heb dus gemerkt dat mijn vrouw geheime plekken heeft. Dus daar moet ik het ook over hebben. Dus dat allemaal straks hier. In Vrolijk Verder.

Je luisterde naar On My Soul van Bruno Mars. En daarvoor hadden we Get Lucky van Daft Punk met Pharrell Williams. Leuk dat je nog steeds luistert hier naar Vrolijk Verder. Dit is alweer deel 2 van deze 2 uur durende show. 2 uur, ik weet niet of ik het ga redden. Ik ga mijn best doen. Ik ga namelijk als een malle door mijn onderwerpen heen. Dat komt omdat ik hier helemaal alleen sta. Normaal gesproken heb ik Koen hier bij me. Mijn trouwe metgezel. Mijn steun en toeverlaat. Mijn mede-co-host. Mede-co-host, een woord. Nu wel. En deze man is op vakantie. Dus dat betekent dat ik nu solo vlieg. En voor de eerste keer zelf achter de knoppen sta. Dus niet alles gaat vlekkeloos. Maar ik heb het volgens mij redelijk onder controle. Ik heb al een paar dingen gezegd die ik in dit deel van het programma wil bespreken. En een van die dingen zijn de geheime plekjes van mijn vrouw. Ik ben er namelijk achter gekomen dat mijn vrouw gewoon bepaalde dingen heeft, bepaalde plaatsen die ze niet met iedereen wil delen. En het is namelijk zo dat het is natuurlijk super lekker weer de laatste tijd. En het is gewoon heerlijk om af en toe eens eventjes een verkwikkende, verkoelende dip te nemen. In het water, in een mooie plek om te zwemmen. En we waren dus op een plek en we gaan regelmatig naar die plek toe. En ik zei, het is eigenlijk gek dat we zo weinig... We kennen best veel mensen hier in Haarlem. Natuurlijk ook van de school van mijn dochter en mijn vrouw die hier een tijd woont. En noem het maar op. En ik heb hier vroeger gestudeerd en van alles nog wat. En we komen nooit mensen die wij kennen tegen bij die zwemplek. En toen zei ze van ja, maar dat komt omdat ik hem geheim hou. Toen dacht ik, wat? Toen zei ze, ja, dit is een zwemplek. Die deel ik niet zomaar met iedereen. Toen dacht ik, oh, zei ze, ja, want het is een heel rustig, idyllisch plekje waar je eigenlijk gewoon heel ontspannen kan zwemmen zonder dat daar gewoon ontzettend veel mensenmassa op afkomt. En dat je gewoon onder de voet gelopen wordt door toeristen en door fatbikes en door mensen die hun eigen muziek meenemen en andere overlast. Dus die zei van, ja, ik vertel dit niet zomaar aan mensen. Toen dacht ik, interessant. Zijn er ook dingen die ik bijvoorbeeld niet zomaar aan iedereen zou toevertrouwen? Waar ik niet meteen aan iedereen vertel van jongens, dit is wat ik doe. Hier ben je, kan je mij vinden. Dit ga ik doen. Toen dacht ik, ja, die zijn er wel. Bijvoorbeeld, als je natuurlijk echt een fantastisch eettentje hebt gevonden, dan wil je dat natuurlijk wel met mensen delen. Met je vrienden, misschien met familie. Maar ook niet per se met iedereen. Want je zit er ook niet op te wachten dat je daar binnenkomt en je denkt van, oh, daar heb je die vervelende overbuurman die nooit zijn vuilnisbakken aan de deur zet. Of aan de straat zet. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Mijn vrouw die had er ook nog eentje. Die zei, ja, tweedehands winkeltjes. Tweedehands winkeltjes moet je natuurlijk ook niet zomaar met iedereen gaan delen. Want op het moment dat jij tegen iedereen zegt, dat is waar ze de beste spullen hebben, dan is dat natuurlijk de volgende keer dat jij komt niet meer de plek waar ze de beste spullen hebben. Want dan heeft iedereen al die spullen natuurlijk al voor je neus weggekaapt. Een kroeg kan natuurlijk ook zo'n ding zijn. Ja, ik ga gewoon het liefst naar een kroeg, wat natuurlijk echt gewoon als thuiskomen voelt. Waar je denkt van, nou, hè, hier snappen ze me. Dit is gewoon mijn genre mensen. Dit is mijn genre muziek. Hier hebben ze de drankjes die ik lekker vind. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk. Ieder zijn smaak is anders. En sommige mensen die gaan goed op het ene soort muziek. Die ze in de ene kroeg draaien. En andere mensen gaan weer goed op een andere soort muziek. Eén ding wat ik wel met iedereen wil delen is natuurlijk 105 en vrolijk verder. 105.

Sienna Spyro met Die on This Hill. Hier in Vrolijk Verder bij 105. Mijn naam is Martijn en normaal gesproken zegt Koen dan mijn naam is Koen. Maar die is er dus niet, die is op vakantie. Dat zullen mensen die al vanaf het begin hebben geluisterd natuurlijk weten. Maar mocht je net hier terechtkomen, dan weet je het nu ook. En als je nu net terechtkomt hier, denk ik, ja, waar was je al die tijd? We zitten al die tijd al op je te wachten. We zijn om 9 uur begonnen, mensen. Maar goed, welkom bij Vrolijk Verder als je net inschakelt. En zo niet, welkom nog steeds bij Vrolijk Verder. Want iedereen is natuurlijk welkom hier. Een andere plek waar iedereen welkom is, is Walibi. Walibi is natuurlijk een pretpark waar ik met mijn dochter onlangs geweest ben. Want we hadden in één keer vakantie. En ik zeg in één keer vakantie en denk, ja, dat zit er toch aan te komen. Dat weet je toch? Dat klopt. Dat weet ik ook. Maar wat wil het nou? Mijn dochter die zit voor het eerst op de middelbare school dit jaar. Dus dat is een brugger. En dan krijg je dus een schoolrooster met een vakantieplanning erbij. En in die vakantieplanning staat dan precies wanneer ze wel en wanneer ze niet vrij hebben. Zou je denken. Echter, wat wil nu het geval zijn op de middelbare school? Dat ze de laatste 2 weken van het jaar officieel nog geen vakantie hebben. Maar wel gewoon compleet vrij zijn van school. Dat is natuurlijk super onhandig als ouders. Want ja, dan denk je, oké, nou, ik heb tot die datum om in ieder geval mijn werk af te krijgen. Dan kan ik vanaf dat moment zelf mijn vakantie boeken. En wat blijkt op het moment dat je dus niks hoeft in te halen. En al gewoon lief iemand aankijkt en vraagt of je wat eerder je schoolboeken mag teruggeven. Op de vrijdag in plaats van op een random woensdag een week later. Dan ben je dus gewoon al 2 weken eerder vrij dan het vakantierooster zegt. Oké, nou prima, daar kan ik mee dealen. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben dus met mijn dochter naar Walibi geweest. We hadden een kaartje gratis. Dus we dachten, nou, hè, dat is een prima uitje met z'n tweeën. Mijn vrouw die houdt absoluut niet van achtbanen. En dan kan ik je vertellen, dan is Walibi de meest verschrikkelijke plek om naartoe te gaan als je niet van achtbanen houdt. Want het park heeft eigenlijk alleen maar achtbanen. En waar ik eigenlijk een beetje van versteld stond, was dat het een compleet ander soort publiek trekt daardoor. Want ik ben gewend om naar de Efteling te gaan. Het is een soort van familietraditie. We gaan nagenoeg ieder jaar naar de Efteling. Misschien wat 2 keer per jaar, als ik heel eerlijk ben. En mijn dochter die is best wel verwend met de pretparken die ze tot nu toe heeft bezocht in haar korte leventje. We zijn echt al de nabije omgeving. In Nederland hebben we alles wel aangetikt zo'n beetje. En ook in onze buurlanden zijn we al flink op weg. Dus we gingen deze keer naar Walibi. Waren we al een keertje geweest. Maar toen was ze nog een klein hummeltje van 7. Mocht ze nog lang niet overal in. Had ze ook echt de schrik sloeg erom wat hard toen ze in een van die achtbanen ging. Want die ging een stuk harder dan wat ze gewend was. Nou, nu is ze inmiddels bijna 13. Durft ze overal in. Mag ze ook overal in met de lengte. En is ze niet meer te stuiten. En dat is precies wat er dus gebeurt in Walibi. Namelijk, het trekt daardoor waarschijnlijk een hele hoop gewoon pubers aan. Echt onwijs busladingen vol, letterlijk. Want heel veel kinderen, ik sprak met een van de mensen die daar werkt, die hebben dus gewoon hun laatste schooluitje van het jaar naar Walibi toe. Toevallig op de dag dat wij er waren. Dus dat betekent dat er echt letterlijk busladingen vol met pubers daar rondliep. En wat heel grappig is, want normaal gesproken zie ik niet zoveel pubers bij elkaar natuurlijk. Je komt niet meer op school op het moment dat je een ouder bent van een kind tot de middelbare. Want dat is not done. Het is echt niet cool als je ouders op school komen. Ook al ben je je proefwerk vergeten, ligt je lunchtrommeltje gewoon nog op tafel. Dan moet je hem gewoon bij de conciërge afgeven en zo snel mogelijk weer wegwezen. Nu zag ik dus soort van pubers in een natuurlijke habitat. In ieder geval in grote groepen met elkaar. En de interactie die ze met elkaar hebben en dat soort dingen. En ik vond het fascinerend. Mijn dochter ook, want ja, zij kende natuurlijk al die andere kinderen niet. Maar zag natuurlijk wel de gelijkenissen tussen haar gedrag en het gedrag van die kinderen daar. En wat dus mij opviel is dat die kinderen veelal, en misschien omdat je gewoon 3 kwartier in de rij staat. Hè? Je bedoel, je staat gewoon in de rij te wachten op een ritje. Ze zitten echt bizar veel op hun telefoon. Dan sta je dus gewoon met 15 kinderen uit je klas, bij wijze van spreken, in de rij voor de eerste de beste achtbaan. En daar zitten ze allemaal nog steeds te appen. En af en toe laten ze elkaar een filmpje zien of zo. Of een foto die ze dan op hun telefoon hebben. Ik denk, oké, zorgwekkend. En een ander ding wat me opviel, en dat hoop ik toch wel dat mijn dochter dat niet helemaal heeft opgepikt, is
best wel veel van die mensen. En vooral meiden. Ik weet niet of dat een ding was omdat ik het toevallig zag. Of omdat ik erop lette omdat mijn dochter natuurlijk een meisje is. Vooral meiden die aan het vapen waren. Nou, daar vond ik ook wat van. Ik denk dat moet toch niet kunnen. Ten eerste mag dat volgens mij niet. Mag je niet zomaar overal in de rij staan vapen. Maar ja, aan de andere kant, wat gaan ze doen dan? Ze gaan je niet uit die rij plukken. Want probeer er maar eens doorheen te komen. Buiten dat moet ik zeggen dat Walibi echt wel een heel leuk pretpark was. We hebben ons ontzettend vermaakt. En de achtbanen zijn echt fenomenaal. Dus mocht je uitgekeken zijn op de Efteling. Mochten je kinderen daar te oud voor zijn. En mocht jij denken van nou, ik kan wel een verzetje gebruiken. Ga naar Walibi.

Keith Urban met We Go Back hier bij Vrolijk Verder op 105. Hey, welkom terug. Leuk dat je nog steeds luistert. We zitten natuurlijk al in deel 2 van het programma. Dan denk je, joh, wat duurt dit lang? Want normaal gesproken moeten die gasten toch al lang naar huis. Ja, dat klopt. Dat heeft vooral te maken met Koen. Nu kan ik het zeggen, want hij is niet bij. Hij is op vakantie, dus ja, dan kan je natuurlijk doen wat je wil. Maar dat betekent, normaal gesproken, dan zegt die jongen gewoon... weet je wat, ik vind het wel mooi geweest. Laten we gewoon eventjes afsluiten en naar huis gaan. Zo zijn we niet getrouwd. Dit betekent natuurlijk, nu sta ik achter de knoppen. Dus we gaan gewoon nog even door. Sterker nog, we gaan vrolijk verder.

Dit was Turn Back the Clock van Johnny Hates Jazz. Ik heb dit dus nooit geweten dat de bandnaam of de artiest Johnny Hates Jazz is. Wat fantastische informatie is, want we spelen heel graag hitster bij mij en de familie. En dit ga ik zeker een keertje gebruiken. Hey, je luistert nog steeds naar Vrolijk Verder. Mijn naam is Martijn. Koen is op vakantie, dus je zal het met mij moeten doen. Ik heb natuurlijk in het begin van het programma verteld dat ik het moest hebben over naaktheid in de sportschool. Dus, nu moet ik met de billen bloot. Ha! En dat betekent dus dat ik eigenlijk gewoon mijn ervaringen moet delen in de sportschool. En ik heb het hier met mijn vrouw over gehad. En wij zitten toevallig bij dezelfde sportschool. En we zitten natuurlijk niet in dezelfde kleedkamer. Dat werkt natuurlijk zo met mannen en vrouwen. Dat is gewoon braaf gescheiden en dat is ook goed. Maar dat betekent wel dat haar ervaringen anders zijn dan mijn ervaringen. En als man vind ik het misschien wel apart dat er niet zoiets bestaat, lijkt het, als een soort van kleedkameretiketten. Ik heb vroeger nooit op voetbal gezeten. Dus misschien dat een dingetje is wat hierin heeft bijgedragen. Maar iedereen gaat natuurlijk na het sporten. Tenminste, ik vind zelf altijd lekker om na het sporten even te gaan douchen. En dat is allemaal prima. Dan kleed je je om, je staat bij je kluisje. En dat kluisje, dat is natuurlijk al een beetje waar het begint. Hè? Dat is eigenlijk al een beetje het Russisch roulette-spel van de kleedkamer. Dus je komt binnen, je pakt een kluisje. Je denkt, oké, nou, dit wordt de mijne. Je typt je code in en dat gaat helemaal goed komen. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wie er daarna binnenkomt. En wie dan vervolgens op het moment dat jij je gaat omkleden ook in die regio een kluisje heeft. En die dus ook gaat douchen en zich omkleden. Dat is super onhandig, vind ik. Want dan sta je dus bij hetzelfde kleine bankje. Sta je dus een beetje je territorium te verdedigen. Terwijl je dus gewoon daar in je naki staat. En dat is natuurlijk een dingetje. Ik vind het zelf een beetje onsmakelijk soms. Zeker omdat sommige mensen ook gewoon echt volle bak gewoon nul schaamte lijken te hebben. Niet dat ik me schaam, absoluut niet. Maar ik hoef ook niet per se 5 minuten lang een gesprek met iemand te voeren die compleet naakt in die kleedkamer staat. Blijkbaar ben ik daar een van de weinigen in. Veel mensen hebben daar totaal geen last van en geen gêne. En die staan gewoon wijdbeens, handen in de zij, eventjes bijna te helikopteren daar midden in die kleedkamer. Terwijl ik dus gewoon vrij bescheiden probeer af te drogen en om te kleden. Ik vind dat best lastig soms. Want ja, je kan moeilijk ook gewoon eventjes iemand opzij zetten. Van, ik moet me even omkleden, ga eens aan de kant. Maar ja, je moet wel in datzelfde lastige kleine plekje bij diezelfde kleine kluisjes. Ik vind het onhandig. Dus ik pleit voor een nieuw systeem waarin je, net zoals bij parkeerplekken in wat nieuwere parkeergarages, gewoon een soort van lampjesysteem hebt. Van oké, deze zijn bezet, deze zijn niet bezet. Als je nu aan de linkerkant een kluisje kiest, dan heb je kans dat daar weinig mensen zitten. Dus kies je aan de rechterkant, dan zit je gezellig tussen alle mensen. Kun jij lekker met je blote tampeloeres even helikopteren en een gesprek van 5 minuten aangaan. Terwijl je aan het afdrogen en aankleden bent. Ik ga binnenkort een petitie starten. Hier op Vrolijk Verder. Maar nu, muziek!

Je luisterde naar Bad Dreams van Teddy Swims. En daarvoor draaiden we Wine Into Water van Nectar Wood. Leuk dat je nog steeds luistert naar Vrolijk Verder. Ik sta hier in mijn eentje in de studio. Normaal gesproken staat Koen hier ook. En die is op vakantie. Dus dat betekent dat je het alleen met mij moet doen. En ik vind dat het best lekker gaat. Ik doe het voor de allereerste keer helemaal solo. Dat betekent dat ik ook voor de allereerste keer aan de knopjes mag zitten. Want Koen is wat dat betreft best wel territoriaal. Die heeft zoiets van nee, afblijven. Ik heb ook de blauwe plek om het te bewijzen. Dus nu moet ik met de billen bloot en moet ik het zelf doen. Maar dat ging volgens mij best lekker. Het gaat ook iets langer door, omdat ik natuurlijk ook een aantal onderwerpen had beloofd. En wie wat belooft, die moet het ook doen. Dus dat heb ik gedaan. Nu denk je, ja, is het programma dan afgelopen? Eigenlijk wel. Maar we kunnen Vrolijk Verder natuurlijk niet afsluiten zonder de dad jokes. En de dad jokes is een vast onderdeel van dit programma. Een aantal dingen heb ik natuurlijk niet kunnen doen. Omdat dat dingen zijn die je normaal gesproken met z'n tweeën moet doen. Qua spelletjes. Maar de dad jokes doen we ook met z'n tweeën. Omdat we elkaar proberen te laten lachen. Met hele flauwe grappen. Die je eigenlijk niet zou moeten maken. Niet zou kunnen maken. Die niemand leuk vindt. Maar die je toch maakt. Vandaar de dad jokes. Het laten lachen van iemand anders is natuurlijk vrij ingewikkeld. Als je in je eentje bent. Dus dat betekent dat je nu gewoon drie hele flauwe, slechte grappen te horen krijgt. Daarna dan komt er misschien nog een liedje. Nou, er komt zeker weten nog een liedje. En dan zeg ik nog eventjes braaf, dankjewel en tot ziens. Maar eerst nog eventjes drie flauwe moppen. En dan denk je drie, je doet er normaal gesproken toch twee. Ja, dat klopt, maar ik ben een beetje aan het compenseren omdat Koen er niet is. Normaal gesproken zou je vier moppen horen, nu drie. Hè? Ja, het is vakantie. Hè? Het is voor iedereen eventjes even wennen. De eerste is eigenlijk heel simpel. Het is een heel kort raadsel. Namelijk, wat kan je het beste eten als je last hebt van jeuk? Heel simpel. Krabsalade. De andere die gaat over een man. En de man die gaat naar de kroeg. En die heeft maar één arm. Hij zit aan de bar en is de hele sterke verhalen te vertellen aan de andere barbezoekers. En hij zegt, ja, zo ben ik ooit eens een keertje in het Amazonewoud terechtgekomen. En ik was mijn weg door de jungle aan het banen. En in één keer zie ik links van mij een leeuw in een boom zitten. En rechts van mij zit nog een leeuw. En die leeuwen die zien mij en tegelijkertijd springen ze naar me toe. Dus ik ben meteen achteruit gesprongen. En ik pak ze allebei bij de kop en bam! Ik sla ze zo met hun koppen tegen elkaar. Waarop een van die kroegbezoekers zegt, ja, hallo, dat kan toch helemaal niet? Je hebt maar één arm. Zegt hij, ja, dat snap ik, maar op zo'n moment denk je er dus helemaal niet aan. Ik vond hem leuk. En de laatste. Ja, zo hard gaat het alweer. Er komt een trucker. Die komt bij zo'n truckerscafé. En die ziet zijn die ziet het bord hangen met het menu erop. En daar staat, een biertje is en een colaatje is €3. Echt een broodje kip, €5. Masturberen, €15. Oké. Zij gaat het eens vragen. Hij vraagt aan de zeer aantrekkelijke blonde vrouw achter de bar. Vraagt hij van, mag ik wat vragen? Ja, zegt ze. Doe jij zelf die masturbaties? Zegt ze met een zwoele blik. Jazeker, mooie man. Zegt hij, oké, zou je dan even je handen eens willen wassen? Want ik wil namelijk graag een broodje kip.

De Pointer Sisters met I'm So Excited. Eigenlijk legt dit nummer precies uit hoe ik me voel. Want vandaag heb ik voor de allereerste keer helemaal alleen vrolijk verder gepresenteerd. Volgens mij ging het best oké. Tips zijn altijd welkom. Mocht je mij weten te vinden, laat het maar alsjeblieft weten. Je kan ze natuurlijk ook gewoon gezellig mailen naar de studio. Ik kan ze nog niet lezen totdat Koen terugkomt. Dus dan de volgende show zal ongetwijfeld onveranderd zijn. Maar daarna ga ik ze allemaal lezen en ga ik alle tips natuurlijk meteen toepassen. Er rest mij niks anders te zeggen dan dankjewel voor het luisteren. En ontzettend bedankt dat je samen met mij dit historische moment hebt meegemaakt. Dit is zo'n moment dat je denkt van, waar was jij toen die avond, die dinsdagavond in juli? Was jij erbij? Toen zei je, ja, ik was erbij toen Martijn voor het eerst in zijn eentje vrolijk verder ging. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Volgende week weer. Maar nu vrolijk verder.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mees Godfroy.

0: Zaterdag 18 juli vieren we de Pride Haarlem. En Haarlem 105 is erbij. Met vanaf 12 uur een extra lange aflevering van Queer Vibes. Met veel gasten, live muziek en de Pride Mars door de stad. En vanaf 3 uur alle optredens op het nieuwe Kerksplein. Pride Haarlem. 18 juli vanaf 12 uur op Haarlem 105, radio en tv.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met